0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

I and I to everyone.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
5: Ga nu naar koken en wonen.
6: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
5: Ga nu naar koken en wonen.
6: In het stadshart van Appingedam.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
9: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
10: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeelhaartjes.nl.
13: Leven in muziek.
14: Met Pieter de Hart.
15: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
16: Goedemorgen. Zonder hem had de stad Groningen er nu geheid anders uitgezien. De bouw van stadion Euroborg kostte Willem Smink bloed, zweet en tranen. 14 jaar lang was hij wethouder van ruimtelijke ordening in de stad. Toch houdt de geboren Fries, want dat is hij, misschien nog wel meer van het Hoge Land. Willem, hartelijk welkom.
17: Goedemorgen.
16: Ik zei misschien, maar is dat ook zo? Mag je het ook zo zeggen?
17: Nou, kijk, je gaat op een gegeven moment jezelf de vraag stellen. Als je dan niet meer bent, waar zou je dan begraven of gecremeerd willen worden?
16: Hè? Oh!
17: En dan is de vraag de plek waar je geboren bent.
16: Ja.
17: Of de plek waar je het grootste deel van je leven hebt doorgemaakt. En ik kom toch wel op Groningen uit. Dus ik ben wel heel erg onder indruk van het Hoge Land.
16: Ja.
17: Maar goed, het Gaasterland, ik moet verder niet uitleggen dat ik in Friesland ben geboren, maar dat Gaasterland waar ik geboren ben is ook wel heel mooi. Dat is een beetje glooiend. Er zit een klif en er zitten wat bossen. Dus het is wel een heel mooi stukje Friesland.
16: Ja, maar je hebt dus niet het gevoel als je daar bent, ik ben thuis.
17: Nou kijk, die boerderij waar ik opgegroeid ben, die is verkocht. Daar, die is verbouwd, er zit nu een bed en breakfast in. En ik herken daar niet meer zoveel.
16: Nee. Heb je nooit voor het bijzondere ervan ooit een nachtje geslapen in die bed and breakfast?
17: Nee, moet nog.
16: Ja? Ga je wel doen?
17: Ben ik wel van plan, ja.
16: Leuk. Ja, geboren in Friesland dus. Ik kan het toch niet laten om het even naar voren te halen. De Friese Marren, zo heette die gemeente.
17: Ja, klopt. Friese Meren.
16: Ja.
17: Dat zijn eigenlijk resten van de veenafgravingen.
16: Oké.
17: Dat is natuurlijk voor Nederland, voor Noord-Nederland heel kenmerkend, al die veenafgravingen. Maar ja. daar zijn die meren ontstaan.
16: Ja.
17: En daar ergens aan de rand van het dorpje Balk, het zegt niemand iets, maar daar had je een rijtje boerderijen en een daarvan ben ik geboren.
16: Dus je bent een boerenzoon eigenlijk?
17: Ja.
16: Ja. Dus vader en moeder waren druk met de boerderij?
17: Zeker.
16: Wat hadden jullie? Ik bedoel, gemengd bedrijf of koeien?
17: Nee, koeien. Dat is een soort totalitair regime wat je dan op je afkrijgt als mens. Want je bent verplicht 2 keer per dag die beesten te melken.
16: Ja.
17: En de rest van de dag ben je bezig met verzorging, met afvoer van mest en allemaal dat soort zaken. Dat is een heel ander bestaan dan de landbouwboeren. Hè? Dus de Groningse boeren, zeg maar, ja. In het Ommeland, in Oldambt. Daar heb je een seizoenswerk. En daar heb je een periode wanneer het drukker is en minder druk.
16: Ja.
17: Dat geeft een heel andere verhouding op zo'n boerenplaats. Hè, tussen de boer en zijn arbeiders.
16: Ja.
17: Want die arbeider die bij ons werkte, die werkte daar permanent. Dus daar heb je een soort relatie mee.
16: Ja.
17: Terwijl die Groningse boeren, dat zijn seizoensarbeiders. Dus die zijn wisselend, waren die altijd aanwezig.
16: Ja.
17: Dus dat is een hele andere wereld.
16: Ja. Kijk jij met plezier terug op die jaren die je nog herinnert als als kereltje wat moest jij trouwens helpen met het
17: ja ik ben het eerste en ook het enige kind van de familie die heeft leren melken. En ik heb ook nog de lichtbokstal met bijts geverfd in de zomer trouwens, ik had een rode kop ervan, maar ik heb er wel aardig wat uren in zitten.
16: Laat ik dan meteen even vragen, want je bent uiteindelijk, dat klinkt zo raar, politicus geworden. Maar je hebt een politieke voorkeur gekregen. Was dat dezelfde als je vader had?
17: Nee, aanvankelijk niet. Mijn vader was van christendemocratische huizen.
16: Ah ja.
17: Dat waren al die boeren eigenlijk, daar in die streek. Maar hij is op een gegeven moment daarvan afgedreven, want hij vond het te rechts worden.
16: Oh kijk.
17: Dus hij is wel lichting het progressieve is hij verschoven in zijn opvattingen.
16: En mag je dan zeggen dat hij Partij van de Arbeid man was geworden?
17: Nee, hij is niet lid geworden, maar dat zat er wel vrij dicht tegenaan, ja.
16: Ja. En jij zelf, wanneer begon dat? Nou nee, laat ik eerst eens even vragen, want het heet tenslotte Leven in Muziek. Wat zijn je oudste muzikale herinneringen?
17: Mijn oudste muzikale herinnering is denk ik... je hebt natuurlijk radio, maar daar herinner ik me niet zoveel meer van. Maar mijn ouders hadden 1 plaatje. Dat heette Eine kleine Nachtmuziek. Van Wolfgang Amadeus Mozart.
16: Zeker, zeker. Echte klassieke muziek. We gaan beginnen met muziek die jij niet hebt uitgezocht. De rest wel. Wat straks volgt is allemaal voor jouw rekening. En het is heel mooi hoor. Dat kan ik echt al van tevoren zeggen. Maar deze stond 1 op, ik dacht, 30 mei 1957. En dat is jouw geboortedag.
17: Komt bekend voor.

0: meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, dus heb je daar niks beters voor?
0: Hè? Nee. Moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen

Hachalotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het vat, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Marieke Charlotte en modderige Bas. Met een dotter van modder wonen in mijn jas.
1: En dat kennen we nu nog, hè? Ja. 70 jaar later.
2: Nee, ik begrijp het niet goed. Als het van mei 1957
1: ja,
2: was,
1: ik heb mijn jeugd
2: vaak op televisie gezien. Dus die man heeft nog heel erg lang volgehouden.
1: Heel lang.
2: Ja.
1: En hij had twee stukjes muziek die altijd weer terugkwamen. Dat waren die twee motten.
2: Ja.
1: En hij heeft een keer met zo'n meisje Poesje Mouw gezongen.
2: Juist. Ja. En zullen we nu niet nagaan doen? Maar dat was ook inderdaad heel geinig.
1: Ja.
2: Echt een legendarische televisiefiguur ook in die tijd.
1: Ja, hele leuke man.
2: En Swiebertje had je daarna natuurlijk.
1: Ja. Willem Smink hoort u als u net wakker bent. Hij is politicus, bestuurder. Het was deze week Prinsjesdag. Nieuwe plannen voor het eerst door een regering die geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Wat vond jij daar eigenlijk van, Willem, toen zij begonnen aan dit spannende experiment?
2: Nou, kijk, ik denk dat als je dat doet, zoiets, dan weet je dus dat je eigenlijk niet heel veel verschillende dingen tegelijk bal in de lucht kunt houden. Dus je moet eigenlijk gewoon kiezen. En wat ik zou hebben gedaan, als ik daar nou een rol in had mogen spelen, had ik gezegd, kijk, het is een minderheid. Wat het enige wat we echt goed kunnen doen, is de basis op orde brengen. Want allerlei hobby's van verschillende partijen, daar hebben we geen ruimte voor. We moeten de basis op orde krijgen. Dus bijvoorbeeld die infrastructuur kwestie, al die bruggen, spoor.
1: Er zullen nog al die partijen het van harte mee
2: zijn. Ja, die zijn alle partijen het over eens. En de Belastingdienst bijvoorbeeld, die zijn ICT niet op orde heeft.
1: Ook zo.
2: En waardoor je dus allerlei dingen niet kunt doorvoeren, want daar hebben ze gewoon de mogelijkheden niet voor. Nou, zo zijn er een aantal dingen waarvan je weet, die zijn fundamenteel om andere dingen ook weer verder mogelijk te maken in de toekomst. En om ons ook weer, het land ook weer een nieuw perspectief te geven. Nou, dat had je als een programma, een soort basisprogramma had je moeten maken. En daar had je van kunnen zeggen, nou, daar gaat eigenlijk iedereen wel achter staan. En dan gaan we daarna kijken in overleg met die Kamer en ook in overleg met de maatschappij, wat we daarnaast nog gaan doen, als er dan nog ruimte is natuurlijk. Want we moeten ook nog een hoop geld extra besteden aan de defensie. Nou, dat had ik kunnen begrijpen, maar dit is een verhaal geworden waarbij er een enorm conflict was. Gaven we met de rechts of gaven we met links? De VVD wilde met rechts, de rest wilde met links, of D66 wilde met links. Daar is eigenlijk geen oplossing voor gekomen. Dus er is een begroting gekomen die eigenlijk vooral een VVD-begroting is. En daar moet dan vervolgens nu een meerderheid voor worden gevonden, wat niet gaat lukken zomaar, omdat in de Eerste Kamer die rechtse meerderheid er niet is.
1: Ja. Dat klinkt allemaal niet zo hoopvol, hè?
2: Nee, en het is heel jammer, want wat mensen frustreert, denk ik, in dit land, is dat, en trouwens ook in andere landen, dat de boel vast zit.
1: Ja.
2: De boel zit op slot.
1: Vast.
2: Ja, het is een stagnatie, hè, er is geen beweging in. En mensen krijgen ook het gevoel, ja, wat is dan eigenlijk het perspectief? Hè? De economische groei is laag, de vooruitzichten voor een heleboel mensen zijn weinig geruststellend. Kinderen van mensen hebben ook minder perspectief dan vroeger. Dus mensen denken, ja, dit is een hele onzekere tijd, waarin we ook zouden kunnen zeggen dat als iemand eens een keer iets krijgt, dan gaat het er bij mij af.
1: Ja.
2: Dat noemen we dan een zero-sum society, een nulsom samenleving. Nou, dat zet de verhouding op scherp.
1: En wat doen we eraan?
2: Ja, het enige antwoord wat je daarop kunt geven is toch weer proberen de groei erin te krijgen. Dus weer de boel vlot te trekken. En het lastige is dat dat niet van de een op de andere dag gaat lukken. Dan gaat het dus tijd kosten. En dan is de vraag, ja, hoe ga je in de tussentijd daar het draagvlak voor krijgen? Nou, ik ben erg van het idee dat als er verkiezingen zijn geweest, er komt een coalitie.
1: Ja.
2: Dan moet je in feite zeggen, wij doen dit 4 jaar. Punt. We gaan niet tussentijds de boel weer opblazen, omdat er weer eens iemand denkt dat hij electoraal daar mooi mee kan scoren. Nee, je moet het 4 jaar gaan volhouden. Je kunt af en toe iemand kwijtraken omdat hij niet goed functioneert. Dan flikker je er een minister uit, een staatssecretaris. Maar je moet met die coalitie het 4 jaar doen. En dan weet je dat je een bepaald programma kunt realiseren. En daar kun je gewoon consequent mee aan de slag.
1: Ja. Hoe is de relatie tussen onze provincie eigenlijk en wat er in Den Haag gebeurt?
2: Nou ja, daar zit natuurlijk een heel fundamentele weeffout in het systeem. Namelijk dat dat systeem er niet voor kan zorgen dat onze problemen met die aardbevingen echt radicaal worden opgelost. En er zijn een aantal korte klappen gemaakt met de kleinere schadegevallen die vrij royaal allemaal gelijk zijn bediend.
1: Ja.
2: Maar zodra het wat ingewikkelder wordt, is er geen goed systeem. Is het een enorme bureaucratie. Waar tussen de 60 en de 70 cent per euro aan die bureaucratie wordt besteed. In plaats van aan wat het eigenlijk, waar het eigenlijk naartoe zou moeten. Dus daar zit een enorme systeemfout in. En dat is een hele, ik denk dat heeft het vertrouwen in de overheid enorm weggehaald. En dat is een enorme factor in onze relatie met Den Haag.
1: Ja. Wat een somberheid. Ik wou nog even aanstippen dat wij zijn, een dikke maand geleden zijn we een markant politicus kwijtgeraakt.
2: Mm-hmm.
1: Van, moet je zeggen, zeg jij al pro? Van Prohuizen?
2: Nee, hij was ook lid van Pro, zeker.
1: Ja, ja. Jacques Wallagen.
2: Ja.
1: Je hebt hem heel goed gekend.
2: Ja.
1: Je was erbij. Weet je, het verbaasde mij eerlijk gezegd. De burgemeester van Groningen heeft gesproken, hoor. Maar jij kent hem zo goed. Je hebt hem zoveel jaren meegemaakt. 10 jaar lang als burgemeester. Waarom hebben ze jou niet gevraagd om... vertel eens even wat aardige anekdotes over Jacques. Om hem nog eens even goed in herinnering.
2: En wie had dat moeten vragen?
1: Ja, ik denk dat is er altijd, zoals bij een bruiloft, is er ook een ceremoniemeester als er iemand doodgaat.
2: Nou, nee, kijk, het was een mooie plechtigheid. Sober, ja. Met echte intimie. En ik ben niet een van de echte intimie van Jacques geweest. Ik heb hem wel gevraagd naar Groningen te komen.
1: Ja.
2: Als burgemeesterkandidaat. En hij heeft toen bij zijn afscheid in kleine kring ook tegen ons gezegd... Willem, jij bent verantwoordelijk voor de mooiste jaren van mijn leven.
1: Dat is toch fantastisch als iemand dat zegt.
2: Ja, maar hij bedoelde dus te zeggen dat doordat ik hem gevraagd had... heeft hij die baan burgemeester gekregen. Nou, daar moest natuurlijk ook nog een aantal andere mensen mee instemmen. Maar ik heb er wel een beetje aan bijgedragen. Dat vond hij natuurlijk wel een hele mooie periode.
1: Ja, mooie tijd.
2: Ja.
1: Vond jij het zelf? Was het voor jou, want... ik weet dat jij het niet altijd even makkelijk hebt gehad... als wethouder in die 14 jaar.
2: Nee. Nee, er zijn tijden geweest dat ik dacht dat ik op maandagavond de halve werkweek erop had zitten. Want dan had ik mijn fractie gehad. En is 4 jaar van die 14 zijn de 4 jaar heel ingewikkeld geweest. Omdat er eigenlijk... Het was na het referendum over de Grote Markt. Het eerste referendum waar ik een enorme
1: opwaaier
2: had. Dat
1: was in 2001.
2: Ja.
1: Ja.
2: Daar heb ik een enorm verlies geleden. Dus dan heb ik ook gedacht, ja, ik gooi de handdoek in de ring. Dus ik heb tegen de fractie gezegd, bepalen jullie maar of je vindt dat ik nou door mag gaan. Dus daar ben ik niet bij geweest. En toen hebben ze gezegd, oké, we gaan nog door. Maar mijn basis in die fractie was aangetast. Dus ik moest eigenlijk iedere week vechten voor mijn positie en ook voor... Het Euroborg-project, want dat stond in die tijd daar centraal.
1: Ja,
2: en
1: dat eigenlijk... was nog niet zo zeker of dat überhaupt doorging.
2: Nee, en dat hing voortdurend aan een zijden draadje.
1: Ja.
2: Want dan was dit weer mis, dan waren die partijen haakten weer af. Dan was die berekening weer een iets negatiefs. Dus er moest iedere keer weer iets op georganiseerd worden. En op een gegeven moment haakten de banken af. Die gingen niet meer investeren. Dus toen was de vraag, hoe krijgen we dat geld voor die investeringen in dat complex? De hele horeca-investeringen. Wie gaat dat doen?
1: Ja.
2: Nou, toen moest de gemeente in beeld komen. En daar was dan de vraag, gaat deze gemeente en die gemeenteraad, gaat die dat doen? Nou, dat is een enorm gevecht geweest.
1: Ja, maar dat heb je wel gewonnen uiteindelijk.
2: Ja. Ja, nee, kijk, dit is een project, komt een beetje aan het eind van je carrière. Hè. Als dat in het begin van je loopbaan komt, dan verlies je het. Maar omdat je aan het eind heel veel dingen wel redelijk in de vingers hebt...
1: Dus je hebt het op reputatie, heb je het erdoor kunnen krijgen?
2: Nou, op denk ik, inzicht in hoe je deze dingen regelt. Hoe je dit voor elkaar krijgt door de routine die er zit in je verkeer met zo'n gemeenteraad, in hoe je met zo'n college van BNW door één deur komt, dat heb je geleerd, hè, in die jaren daarvoor. En als het eerder was gebeurd, was het niet gelukt.
1: Fascinerend. Willem Smink praat over de stad Groningen. We gaan naar muziek luisteren, want dit programma heet tenslotte Leven in Muziek. En we gaan naar muziek luisteren die slaat op het Hoge Land. Sterker nog, dat is de titel en misschien wel het mooiste liedje van Ede Staal.
2: Ja, kijk, dat liedje vat in twee regels de essentie van het Hoge Land samen. Namelijk de lucht achter Uithoezen
1: en
2: het torentje van Spiek.
1: Ja.
2: Dat geeft dus dat iets ruimtelijks.
1: Ja.
2: En dus de enorme ruimte, de lucht en ook die kleine plaatsen in die enorme ruimte met die kerktorens. Dat is de essentie van het Hoge Land. En dat is zo knap dat je in twee regels dat kunt pakken. En daarna komt er ook nog een hoop, maar dit is een geweldige tekst.
3: Het is de lucht achter Uithoezen. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster en de Westpoor langs de diek. Het ben de meuns en de molen. Het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Uithoezen, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de meuns, ben de moeren, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Het ben de meuns, het ben de beun. Het is een doevertillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomplootsen, van waar we mosken zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milaan,

0: Het is een mooi oom, die maai een kou housedoek nekt in gruil uit. Ik heb voor het eerst een mooie keer en vuil de vorm van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.
1: Prachtige muziek van Ede Staal, het Hoge Land. Willem Smink, lagere school, leuke tijd?
2: Ik moet je eerlijk zeggen, dat was in één opzicht leuk. Namelijk, ik was verliefd op een klein meisje in die tijd. Dat heeft hele lage...
1: Jij was ook nog een klein jongetje. Dus dat...
2: Klein jongetje. Was een hele lage schoolperiode heeft dat geduurd.
1: Echt?
2: Alleen, ik heb nooit het aangedurfd om haar te vragen.
1: Dat meen je niet.
2: Dat
1: je hebt dus zes jaar lang heb je gewoon... Maar zij zag toch wel die smachtende blikken?
2: Ik weet het niet, maar er is nooit, deze liefde is niet geconsumeerd. Zeg maar.
1: niet een zoentje?
2: Nee. Eigenlijk heel dramatisch. Maar,
1: maar die heeft ook wel iets moois.
2: Het heeft ook iets moois. Ja, kijk, dus ik denk dat het een angst was om afgewezen te worden.
1: Echt?
2: En verder was die laag zoopje voor mij grotendeels mist. Tot de vijfde klas heette het toen nog, hè, groep zes, zeven geloof ik, heette tegenwoordig. En daar was een meester, die kwam uit Uithuizen trouwens. Even verband met
1: over Hoogeland gesproken.
2: En die meester, die heeft iets in mij wakker gemaakt, waardoor ik als een gek allerlei dingen ging doen. Ik ging Griekse mythologie lezen, ik ging het Griekse alfabet uit het hoofd leren. En vervolgens klaarde de mist op. En het jaar daarna was ik de hoogste met de CITO-score. Was voor het tweede jaar dat de CITO-score er was. Want ze hadden eigenlijk bedacht op die school... deze jongen, dat gaat waarschijnlijk niet meer dan een MAVO worden... dus je moet maar in het dorp naar de MAVO.
1: Ja.
2: En door die CITO-score werd dus besloten... hij moet maar naar het VWO. En daar ben ik toen op terechtgekomen. Maar het was een periode die dus in twee fasen zit. Van één van, ik weet eigenlijk niet wat er gebeurde... en tweede van, oh... wakker gemaakt door een meester uit huis.
1: Het zoveelste voorbeeld van iemand in het onderwijs... die zijn kinderen zoveel kan meegeven.
2: Absoluut.
1: Ja.
2: En wat dat precies geweest is, dat weet ik nog steeds niet. Maar het was iets van een... ja, iets van een enorme stimulans... om erg serieus mee bezig te gaan.
1: Ja. En hoe ging die middelbare school? Was dat, bleef jij in Friesland de hele jeugd lang?
2: Sneek.
1: Nou ja, mooie stad.
2: Ja, zeker. Gymnasium daar gedaan. En vervolgens... op een gegeven moment met zijn brommer ging ik daar dan heen. Naar Sneek, want dat was 20 kilometer. En dan,
1: weet je nog wat voor brommer?
2: Ja, afhankelijk was dat een Kreidler.
1: Oh ja.
2: Daar moeten we verder ook niet verder over praten. Maar
1: ik had een poeg in die tijd.
2: Hij reed 85, die Kreidler.
1: Oh!
2: Hij kwam uit Surhuisterveen, had een tweedehands gekocht.
1: Dat is wel heel stoer.
2: Het ding reed. En dus dat veroorzaakte vervolgens ook een brommelongeluk... waardoor ik een half jaar uit de roulatie ben
1: geweest. Echt?
2: Ja.
1: Wat was er gebeurd?
2: Ja, je hebt daar op een gegeven moment het dorpje Woudsend. En daar gaat het een beetje omhoog met de weg. En daar had het net geregend en de zon stond erop. En er was een bus aan de rechterkant. En links kwam er een auto aan. Ik denk, ik kan tussen die auto en die bus. Maar daar zat nog een aanhangwagentje achter die auto.
1: Jeetje.
2: Een enigszins gecompliceerde beenbreuk. Dus poosje thuis op bed gelegen.
1: Ja. En kun je dan nog wat doen als je daar thuis hulpeloos ligt?
2: Ja, in principe wel. Maar dat heb ik eigenlijk... Ja, ik heb wel boeken van de literatuurlijst, had je toen nog. En dan moest je 30 boeken lezen.
1: Ja, ja.
2: En 10 Engelsen. En daar ben ik net mee gekomen toen.
1: Wat een beeldbepalend moment in je leven, toch? Zoiets. Ja. En daarna ben je altijd voorzichtig gebleven in het verkeer.
2: Ja, daarna heb ik zo'n mobiletje gekregen.
1: Ja. Was met een knipoog van je ouders misschien
2: wel. Ja, denk ik, ja.
1: Ja. Leven in muziek, we meanderen door de tijd... en we gaan af en toe naar voren en af en toe naar achteren. En ik heb hier op de lijst heb ik staan Kraantje Papi.
2: Ja.
1: Dat is muziek, dat is helemaal niet voor jou.
2: Nee.
1: Dat is voor je kinderen.
2: Ja, nou ja, dit is ook een suggestie van mijn dochter.
1: Oh, leuk.
2: Ik vind het een heel mooi stukje muziek. En waar het vorige nummer over het Hoge Land ging... gaat dit nummer eigenlijk over de stad.
1: Ja. Ja, dat heel is, erg.
2: Groningen is niet, bestaat niet wanneer je niet de stad en het omland hebt. Het volkslied gaat erover, dat geeft het ook aan. Het Gunslight, maar dit is de essentie van Groningen. Het is een samenstelling van een sterk stedelijk gebied.
1: Ja.
2: En een echt plattelands karakter hebbend Hoge Land en natuurlijk ook het Oldambt en de rest en het Westerkwartier. Maar het is een stad midden in een hele rijke landschappelijke omgeving. Dus je hoort, we hebben net Hoge Land gehoord, dus de Ommeland en nu...
1: Een ode aan de stad.
2: Papi, ja.
3: Ramex.

0: Little Cranny heet het nummer van Kraantje Papi. Leuke muziek.
1: Ja.
0: En ook zelfs gewoon prima voor de zondag, voor de zondagochtend.
1: Ja, zeker. Het is, kijk, de helft van de bevolking in de stad Groningen is onder de 35. Hè?
0: Ja, dus dat is toch niet voor te stellen?
1: Het is de jongste stad van Nederland.
0: Ja.
1: Maar de jeugdcultuur is natuurlijk een heel belangrijke factor in deze stad.
0: Ja.
1: Hij is daar mooi vertegenwoordiger van.
0: Prachtig. Ik moet je wel bekennen dat de luisteraars die wij trekken, die zijn niet helemaal 50-50 verdeeld, zal ik maar zeggen.
1: Nee.
0: Het zijn iets meer de mensen.
1: Maar de kunst is om ook van andere culturen en andere groepen en andere mensen kennis te nemen. En daardoor je bestaan ook een beetje rijker te maken.
0: Zo is het. Mooi gezegd. Willem, we zitten in een soort overzicht van je leven. Zitten we nog steeds in Friesland? Wanneer kwam jij naar Groningen?
1: Donders. Dat was toen ik 18 was. Daar ging je met zo'n ESA-bus.
0: Ja.
1: Die ging van Marum naar Groningen.
0: Ja.
1: En dan kwam je dus bij de bocht bij Voorhoogkerk. En dan zag je daar
0: de
1: suikerindustrie,
0: de
1: vier piepen en de Martini-toren. En de A-kerk vervolgens ook nog. En dan dacht je, wat is dit? Hè? Want het is een hele lange reis eigenlijk in een groene vlakte.
0: Ja.
1: En in één keer ontstaat daar een beeld van een stad. Nou, dat is fascinerend als je dat de eerste keer meemaakt.
0: Ja.
1: En die rit eindigde vervolgens op de Grote Markt bij Cafetaria Brander. Die is er niet meer, maar de Brander mayonaise is er overigens wel. Ik heb altijd gedacht dat het een mayonaise was die ontstaat omdat de pot altijd open was en een soort ranzigheid in optrad. Maar het blijkt toch een soort recept te zijn.
0: Ja.
1: Maar dat waren mijn eerste indrukken van de stad. En toen had ik een kamer in een souterrain aan de Radersingel, wat een van de drukste binnenstadstraten was.
0: Ja.
1: Terwijl ik die 18 jaar daarvoor was de enige geluidsoverlast, de Doppler-effect van een brommer die terugkwam van de disco in Sneek, of die te vroeg wakker geworden kieviet die voor mijn ramen aan het schreeuwen was. Andere geluidsoverlast heb ik toen daar niet gehad. En daar zit je in die stad in één keer. En het klikte gelijk. Het is echt fascinerend.
0: Je dacht gelijk, dit is mijn plek, hier ben ik goed.
1: Dit is de plek, dit is mijn stad.
0: Ja. En wat deed je toen? Als 18 jaar, je ging naar de middelbare school.
1: Ja, ik ging studeren in Groningen.
0: Ging je studeren,
1: sociologie.
0: Ja. Ja.
1: Maar ik heb er eigenlijk heel veel vakken gedaan om een soort brede basis te leggen. En ik ging het actiewezen in. Hè? Want ik heb toen in Café Bareveld nog een actiebijeenkomst.
0: Waar is dat? Waar was dat?
1: Stadskanaal.
0: Ja.
1: En daar in de buurt van Stadskanaal, daar heb ik een actiebijeenkomst geleid. Als 18 jaar van ontstwedder boeren. Die allemaal boos waren omdat er kernafval in de zoutlagen zou worden opgeslagen.
0: Nou, dat lijkt me ook wel iets om tegen te protesteren.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Nou, die actie, ik ben nog toen naar Den Haag geweest. Naar Irene Vorink, die was de minister van Vrom.
0: Ja.
1: En die ging erover.
0: Het is jaren 70.
1: En haar boos toegesproken.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar daar begon het.
0: Ja. En had dat je dacht van, je was ineens wakker gekust wat betreft het actiewezen, wat betreft politieke statements.
1: Ja, ja, zeker. Het was een beetje begonnen wel op de middelbare school, hè, met de leerlingenraad oprichten. En een vriend van mij was toen ook al wat politiek actief. En daar trok ik samen mee op. En daar werd ik ook actief in een linkse partij, de PSP.
0: De Pacifistisch-Socialistische Partij.
1: Zo is het.
0: Ja.
1: Ik had een wat afwijkende opvatting. Ik was namelijk niet marxist. En ook niet voor.
0: Oh, dat is allemaal heel ingewikkeld om uit te leggen.
1: Ja, ik was niet zo extreem, laat het zo zeggen.
0: Ja. Maar je dacht wel, dit is mijn partijtje en ze zijn tegen de oorlog, dus dat is goed.
1: Ja, nou ja, wat ik heel knap vond, hoe zij in het parlement de vinger op de zere plek wisten te leggen.
0: Was dat toen al meneer Van der Spek?
1: Van der Spek en André van Es, later.
0: Ja.
1: Dat waren gewoon hele goede parlementariërs.
0: Ja. Maar waarom heb je dan dit prachtige nest ooit verlaten?
1: Ja, omdat er op een gegeven moment Radikalinski aan de macht kwamen. Die vonden dat het parlementaire werken niet toe
0: deed.
1: Oh. Dat je gewoon actie moest voeren en dat het daar alleen maar om ging. En ik vond dat je in dat parlement moest proberen om verbeteringen tot stand te brengen.
0: Ja.
1: En daar kom je eigenlijk op een gegeven moment bij de PvdA uit.
0: Ja. Even een vraagje tussendoor, want je bent politiek zeer actief geweest. Maar je hebt nooit die sprong naar Den Haag gemaakt. Is dat bewust geweest of is dat toevallig zo gegaan?
1: Ja, ik vond dat ik daar de capaciteiten niet voor had.
0: Echt?
1: Ja. Ik vond niet dat ik gewoon echt goed overkwam op tv, om eens wat te noemen.
0: Oh.
1: Dus ik dacht, dat kan ik gewoon helemaal niet.
0: Je hebt geen charisma.
1: Nee, ik vond mezelf meer een soort bestuurder die probeerde dingen te regelen.
0: Ja, maar dat soort types hebben ze toch ook nodig in de Tweede Kamer?
1: Nou, in de Tweede Kamer, ja, daar heb je dan meer mensen nodig, denk ik, die een goed verhaal weten af te steken en dan echt het debat aan kunnen gaan. En ook vliegen afvangen is daar, hoort daar op een of andere manier bij.
0: Verschrikkelijk.
1: En dat trok mij ook niet, eerlijk gezegd.
0: Nee. Dus je was hier op je plek bij de PSP. Je maakte de switch naar de Partij van de Arbeid. En toen was het Gietema zelf die zei van...
1: Ja, Gietema was wethouder. Die kwam dan na fractievergadering op maandagavond in mijn kleine sociale huurwoning aan de Tuinstraat om mij te vertellen wat ik dan later moest gaan doen. Hij trok daar zijn schoenen bij uit, waardoor de zweetlucht de volgende dag nog in de vertrekken was blijven hangen. Maar hij was ervan overtuigd dat ik zijn opvolger moest zijn. Ik weet nog steeds niet waarom, maar hij dacht, die jongen moet gaan doen.
0: Is er een moment geweest, want je bent in 92, heb je hem opgevolgd,
1: ja.
0: Tot 2006. Is er een moment geweest al na een paar jaar dat je dacht van, hij had wel gelijk?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, ik heb mezelf nooit een natuurlijke opvolger van hem gevonden. En ook niet echt een talent. Ik vond mezelf gewoon een middelmatige politicus.
0: Denk je daar nog steeds zo over?
1: Ja, ik vind mezelf niet een genie, eerlijk gezegd.
0: Ja, maar
1: Nee.
0: Je hoeft ook niet geniaal te zijn.
1: Nee, maar nou ja, goed, ik heb mijn werk wel gedaan. Ik heb ook, denk ik, me goed ingezet.
0: Waar ben je nou, laat ik dan anders... Waar ben je nou in die stad, als je gewoon eens in je gedachten door die stad dwaalt? Wat zijn nou punten waarvan je denkt van... Nou, daar ben ik er wel verdraaid trots op dat ik daar een steentje aan heb bijgedragen.
1: Nou, dat zijn drie dingen in het bijzonder. Dat is in de eerste plaats het opknappen van een aantal naoorlogse wijken.
0: Ja.
1: En met name Paddepoel-Vinkhuizen, waar heel veel gebeurd is. Waar ook het perspectief van die wijken, zeker ook van Vinkhuizen, wat een heel slecht perspectief had. Mensen hadden geen vertrouwen in de toekomst. Nou, daar hebben we de wijkvernieuwing op gang gebracht. Ik weet nog dat er een enquête was onder de mensen om de twee jaar.
0: Ja.
1: En het eerste moment zeiden, nou, we zien de toekomst alleen maar slechter voor deze wijk. En volgens het tweede, toen stonden de bouwkranen waren verschenen in die wijk. En toen gingen mensen zeggen, ja, we geloven wel weer in de toekomst van deze wijk.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Dat effect, ja, dat vind
0: maar
1: ik
0: heel... Maar toen moest jij toch gedacht hebben, ik doe wel iets goed.
1: Ja, dat was zeker wel een moment dat ik dacht, dit is goed. En ja. Wat ik ook goed vond, was dat wij een enorme strijd hebben geleverd over de grote markt. Dat begon bij het Waarstraatproject, waar heb ik in de Raad mogen verdedigen. Daarna kregen we de Noordzijde Grote Markt, referendum 2001, in de tijd van Pim Fortuyn, vernietigend verslagen.
0: Weggevaagd.
1: Toen heb ik gedacht, we gaan één keer proberen. En dat is het project Oostwand geworden, waar nu het Groninger Forum staat. En daar hebben we een referendum over gehad. Vergeet iedereen, weet niemand meer. 2005.
0: En dat wonnen jullie.
1: En dat hebben we gewonnen.
0: Ja. Maar de opkomst was net niet groot genoeg omdat...
1: Officieel was het niet een echt geldige uitslag, maar er hebben meer mensen voor die nieuwe ontwikkeling gestemd dan er tegen waren.
0: Ja.
1: Spectaculair.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan toen een soort genoegdoening had van... een soort revanchegevoel.
1: Nou, iets rechtgezet. En je moet wel bedenken dat project Noordzijde van de Grote Markt met twee nieuwe warenhuizen, hè, voor V&D en de Bijenkorf en een prachtig mooie vormgegeven ondergrondse passage erin. Met een sterarchitect, Jo Koen uit Maastricht. Achteraf gezien is het zo erg niet dat het niet is doorgegaan.
0: Ja. Ja. Voortschrijdend inzicht.
1: Het volk had gelijk.
0: Kijk, dat is leuk om te horen. Leven in muziek met Willem Smink is toe aan iets wat je misschien zou kunnen... beargumenteren als, hoe zal ik het zeggen? Het gevoel met je hart voor andere mensen. Want ik wil Nina Simone laten horen. met Strange Fruit. Dat gaat trouwens wel heel ver, want het waren vreselijke dingen die zij bezongen.
1: Maar ik moet er even iets bij vertellen. Ja. Kijk, je had de Amerikaanse burgeroorlog. Iedereen heeft wel gehoord van Abraham Lincoln.
0: Dat is 1860, 1865.
1: En die heeft gezegd, de slavernij wordt afgeschaft.
0: Ja.
1: De zwarten krijgen gelijke rechten.
0: Ja.
1: Dat had tot gevolg dat er in zuidelijke staten, waar natuurlijk heel veel slavernij was, heel veel mensen, zwarte mensen, in één keer gingen stemmen. Dus je had overal, er kwamen senatoren, er kwamen congresleden, er kwamen in plaatsen, allemaal plaatselijke gemeenteraden, er kwamen ook zwarte mensen. En die gingen coalities aan met de armere witte mensen. En dat werd een enorme bedreiging, vonden die elite in die zuidelijke staten. Dus die oude plantage-eigenaren, die vonden een enorme bedreiging. En die zijn vervolgens die rechten weer terug gaan draaien.
0: Tot 1964 kon jij niet op een witte wc poepen als je zwart was.
1: Juist. En men had de Jim Crow-wetgeving toen. Hè, dus, en dat kwam volgens de Ku Klux Klan. En die ging gemoordpartijen, lynchpartijen uitvoeren. Daar gaat het liedje van Nina Simone over.

0: Strange Fruit, Nina Simone. Dat ging over lynchpartijen in de Verenigde Staten. Gelukkig hebben we het hier nooit zo bont gemaakt. Met z'n allen.
1: Nou ja, het gaat over onrecht. Hè? Dat is, en dat is wat mij ook wel een beetje drijft. Het is een beetje cliché. Maar ik vind wel, als je ergens onrecht tegenkomt, moet je er iets aan doen.
0: Ja.
1: En dat is de drijfveer voor politiek. Mij betreft.
0: Dat vind ik, dat lijkt me een hele goede drijfveer. Ik heb het idee dat dat tegenwoordig een beetje anders is allemaal. Alles is een beetje anders geworden.
1: Ja, maar vergis je niet, de wereld is één groot systeem geworden. Er is een Duitse filosoof die heeft het dan over de wereld van constellaties. Allemaal dingen die aan elkaar vastzitten.
0: Ja.
1: Alles zit vast. En de mensen hebben een grote behoefte om... eigenlijk wil iedereen daar doorheen breken.
0: Ja.
1: Maar hoe? Weten we nog niet.
0: Nou ja, dat zeg je mooi. Want wat de Partij van de Arbeid... Pardon, wat pro als verwijt krijgt... en ik denk dat dat terecht is... dat ze geen verhaal hebben.
1: Ja, je mag wel zeggen dat links in de hele wereld... bijna in het defensief is terechtgekomen. En dat komt omdat er een soort beweging is ontstaan... waarbij het idee dat mensen gelijkwaardig zijn... dat is gewoon... wordt weggedrukt. En wat betekent dat als je zegt mensen zijn gelijkwaardig? Dat betekent dat je moet kijken van hoe is iemand zijn leven gelopen?

0: in een... mag je vernietigd worden. Dat is dat groepsdenken. En dat groepsdenken is weer gewoon teruggekomen.
1: Ja.
0: Er zijn groepen, er zijn witten, er zijn... die zijn superieur, die hebben een ras wat gewoon meer kan dan andere rassen. Dus dat racisme en het ongelijkheidsdenken heeft een enorme oplawaai gekregen, een enorme opschwung. En mijn verklaring daarvoor is dat we zitten in een samenleving met te weinig vooruitgang. En dan gaan mensen denken, kijk eens, hij krijgt wat, nou moet ik ook wat.
1: Ja.
0: Dus het is een gevecht van allen tegen allen. En dan gaan mensen zich in groepen identificeren. Dat wordt door het internet nou verschrikkelijk aangejaagd. En de social media. En dat leidt ertoe dat de samenleving polariseert. En in groepen uiteenvalt. Je moet ook bedenken dat de corona-epidemie het complotdenken enorm heeft aangejaagd. En daardoor is de eenheid in onze samenleving, het idee dat we eigenlijk allemaal gelijkwaardig zijn en dus met z'n allen moeten proberen de vooruitgang te bewerkstelligen, dat idee is, wordt weggedrukt.
1: Ja. En hoe krijgen we dat weer terug? Krijgen we dat ooit nog terug?
0: Ja, dat komt weer een keer terug natuurlijk. Want ik ben wel optimistisch wat dat betreft. Ah. Maar wat dat vergt is dat jij gevoel hebt voor anderen.
1: Ja.
0: En je hebt, het is een beetje een raar verhaal hoor, maar je hebt een burgemeesterskandidaat gehad in Istanbul.
1: Ja.
0: İmamoğlu is opgesloten door Erdogan.
1: Ja.
0: Maar die man die...
1: Uiteindelijk ook veroordeeld...
0: Nog niet.
1: Nou, volgens mij heeft hij anderhalf jaar voorlopig cel gekregen.
0: Nou ja,
1: maar goed, ga door.
0: Nep-processen. Maar die man die won de verkiezingen met 800.000 stemmen meer.
1: Ja.
0: Omdat hij naar de wijken ging waar die aanhang van Erdogan zat.
1: Ja.
0: En hij ging met die mensen, die waren eigenlijk niet voor hem. Niet voor die İmamoğlu, maar hij ging met hen praten.
1: Ja.
0: Van wat houden jullie bezig? Ik ben geen bedreiging voor jullie. Ik probeer samen met jullie deze stad een nieuwe toekomst te geven.
1: Ja.
0: Dat, die houding van ga nou eens met empathie naar anderen kijken. Dan zie je ook dat iedereen op een gegeven moment last heeft van dat systemisch falen. Van het feit dat de boel vastzit. Dat we dus een gemeenschappelijk belang hebben om het weer los te krijgen.
1: En dan heb je zo'n witte raaf en die wordt in de bak gegooid.
0: Ja, dat is het, de consequentie van een dictatuur. Van autoritaire regimes.
1: Ja.
0: En die rukken op. Hè. Die rukken op in Rusland, in China, zelfs in India. Je hebt in de Verenigde Staten natuurlijk een beweging die kant op. Dat is heel gevaarlijk.
1: Ja. Laten we ik word er een beetje somber van. Laten we een stukje mooie muziek gaan draaien. Dat
0: ja.
1: helpt altijd.
0: Gaat over empathie.
1: Is dat zo?
0: Vuur Elise.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is trouwens, ik heb dat even opgezocht, dat vond ik wel lollig. Hij schreef het, hij is Beethoven, in 1810. En pas in 1867 werd het ontdekt. Dus dat is...
0: Ja, en het is ook helemaal niet duidelijk wie die Elise eigenlijk was.
1: Nee.
0: Kan iedereen zijn, is mijn idee eigenlijk.
1: Ja, maar het is wel een beeldschoon stukje muziek. Ja.

0: Ludwig van Beethoven. En ik heb opgezocht dat dit stukje muziek in 1810 is geschreven. En het is op een of andere manier zoek geraakt. En pas in 1867 teruggevonden. En ja.
1: Ja, nou ja, dat kan gebeuren met muziek. Met de Matthäus Passion bijvoorbeeld heb je het ook gehad.
0: Ja.
1: Dat is gewoon tijdenlang is het nooit opgevoerd. Totdat Mendelssohn het weer ontdekte.
0: Jij hebt mooie muziek voor ons uitgezocht. Dat meen ik echt. Vond je dat moeilijk eigenlijk?
1: Nee. Nee, kijk, het is natuurlijk wel de bedoeling dat je er een beetje een verhaal bij hebt. Dat het losstaat van wat wij hier met elkaar bespreken.
0: Ja.
1: En kijk, ik vind, dit hoort bij wat ik bedoel met empathie. Dat je een taal moet spreken die iedereen begrijpt. En het fascinerende van muziek is dat, ik had het net even over die Matthäus Passion. Er zijn Japanners, die maken een perfecte uitvoering van die extreem Calvinistische Matthäus Passion.
0: Ja, hoe is het mogelijk, hè?
1: Hoe is dat mogelijk?
0: Ja. Nou, leg
1: zijn
0: eens
1: Chinese,
0: uit.
1: Er zijn Chinese artiesten die spelen die westerse, Russische.
0: Lang Lang gaan we nog horen in het volgende uur trouwens.
1: Die weten dat gewoon te pakken. Die begrijpen dat. Dus die taal van muziek is universeel. En je zou eigenlijk ook willen dat wij allemaal een soort taal weten te hanteren die universeel is, die ons allen
0: verbindt.
1: Weet te verbinden.
0: Nou,
1: dat kan muziek wel.
0: Amen. Dominee Smink, dit is mooi gezegd op deze zondagochtend. We gaan even pauzeren, we gaan straks verder. En ik beloof dat in elk geval de Beatles langskomen. Dat vind ik ook leuk. Tot straks.
2: Ede Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
3: Voor menigeen een muzikale held. Maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
2: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
3: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
2: Vanavond te zien bij RTV Noord.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
16: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
17: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
18: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 9 uur.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf 61 euro.
20: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
21: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
22: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
23: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
24: Radio Noord. Leven in muziek.
25: Met Pieter de Hart.
0: Welkom terug bij de zender van Groningen op deze zondagochtend. We zijn bezig aan het tweede uur muziek en verhalen van Willem Smink. Politicus, bestuurder, in rusten, dacht ik.
1: Deels.
0: Oh.
1: We zijn nooit helemaal in rusten.
0: Vertel eens in welk deel zeker nog niet in rusten is.
1: Nou, ik ben nog toezichthouder bij een aantal instellingen voor onderwijs.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Ik doe ook nog de gemeentelijke welstand. Dat heet tegenwoordig ruimtelijke kwaliteit.
0: Dat bestaat nog steeds.
1: Ja, wij gaan.
0: En als er iets is wat jullie niet bevalt, dan wordt het niet gebouwd.
1: Nou, dat hangt van BNW af. Wij adviseren het college van BNW.
0: En ze nemen altijd jullie adviezen over?
1: Vrijwel altijd. Ja.
0: Wat een machtige positie.
1: Nou, kijk, wat er dus het aardige is, er komen dus ontwerpen in zo'n commissie van architecten. En er zitten ook architecten in die commissie. En die praten met zo'n architect over dat ontwerp. En bijna altijd wordt het beter daardoor.
0: Echt?
1: Ja. Er zitten gewoon hele goede mensen in.
0: Ja.
1: Echte vak, technisch, hele goede mensen.
0: Ja.
1: En dan wordt het wat. En je moet dat gewoon vlot doorheen zien te krijgen allemaal. Maar het moet wel inhoudelijk heel scherp gebeuren.
0: Dus je bemoeit je eigenlijk nog tot op de millimeter met die stad. Tot op de dag van vandaag.
1: Nou, strikt genomen niet, want ik ben daar voorzitter.
0: Ja.
1: En die heeft geen inhoudelijke rol. Ik ben alleen maar technisch voorzitter.
0: Ja. Ja, ja. En zo is het ook in de praktijk.
1: Zeker. Ik vertel af en toe een anekdote.
0: Ja, uit vroeger.
1: Ja.
0: Is die stad een beetje mooi geworden?
1: De stad is nooit af, maar er is wel een enorme vooruitgang geboekt in de afgelopen 40 jaar.
0: Ja.
1: Enorm.
0: Ja.
1: Je ziet ook in de enquêtes, hè, Europese enquêtes bijvoorbeeld, dat de stad Groningen is een van de gelukkigste steden van Europa.
0: En dat heeft te maken met hoe het eruit ziet?
1: Dat heeft deels te maken met hoe het eruit ziet. Als de omgeving er belabberd bij ligt, gaan mensen zich er echt niet beter op voelen. Dus je moet ook een beetje helpen.
0: Ja.
1: ik noem dat wel het 12e man effect. Hè, dus dat als de omgeving een beetje stimulerend is, dan gaan mensen ook iets beter misschien zich voelen, zich bewegen door die omgeving. Alleen al het groen in een stad bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: De structuren van een stad kun je dan op een leuke manier doorheen. En zijn er genoeg betaalbare woningen? Zien die er goed uit? Dat zijn allemaal hele elementaire dingen.
0: Ja, en wat is die Grote Markt mooi geworden?
1: Grote Markt is natuurlijk een heel centraal element in de stad. Hè? Een hoofdpijndossier voor vele bestuurders. Hè? Na de Tweede Wereldoorlog, toen de boel in april 1945 in een paar uur tijd op drie kanten volledig kapotgeschoten was. Toen moest er een nieuw plan komen. Nou, daar hebben ze jaren over gedaan.
0: Ja.
1: En ook fouten gemaakt.
0: Dat die ook weer hersteld zijn. Ik denk dan aan dat rare gemeentehuis met die trappen en zo.
1: Nou, we hebben toen een weg ingeslagen van kritische reconstructie. Dat wil zeggen, of historische reconstructie. Je gaat kijken, wat is de oude structuur van die stad? En welke vernieuwingen passen daar dan goed bij? Dus niet zomaar iets doen. Maar een goede analyse maken. Dat hebben we aan de oostkant ook gedaan. Hè. Dat was vroeger ook een soort kaatsveld was er zelfs. Een klein pleintje daarachter. Die oostwand lag ook toen vroeger op de plek waar die nu weer ligt. Dat is in de jaren 50 is dat veranderd. Maar nu is het weer terug op de historische plek. Dus die verhoudingen die kloppen weer.
0: Ja.
1: En dat is de kunst van stedenbouw. Dat de verhoudingen kloppen tussen de bebouwing en het openbaar gebied.
0: Ja. Willem Smenk is hier en hij vertelt prachtig over zijn vak in de breedste zin van het woord. Maar we willen ook persoonlijk wel wat van je weten. Want want we hebben een beetje jouw levensloop tot aan de studietijd hebben we meegekregen. Was jij populair bij de meisjes bijvoorbeeld?
1: Nee.
0: Nee?
1: Voor geen meter. Nee, nou ja, het is wel zo dat de eerste huwelijken die ik heb gehad...
0: Eerste huwelijken, moet je nagaan.
1: Eerste twee. Het zijn ook de laatste twee trouwens, want op een gegeven moment is er geloofwaardigheid...
0: Hoezo? Wordt het niet meer...
1: De vraag is natuurlijk of dit officiële verband noodzakelijk is... om een bestendige relatie te hebben, maar die...
0: Wacht even, dit zijn hele moeilijke zinnen.
1: Nou ja, kijk, ik ben een paar keer aan de haak geslagen door dames, zal ik maar zeggen. En,
0: daar was je zelf bij, hè?
1: Daar was ik zelf bij. En de relatie die ik nu heb, daar ben ik zelf wel heel erg achteraan gegaan. En dat is eigenlijk voor het eerst.
0: Oh.
1: Dat is heel gek, maar dat is eigenlijk voor het eerst.
0: En dat biedt meer kans op langdurig succes?
1: Het vraagt niet van beide partijen natuurlijk, maar uiteindelijk heeft die andere partij ingestemd.
0: Wat trok jou zo aan deze mevrouw? Die mevrouw is trouwens een openbaar bestuurder.
1: Ja.
0: Ze heet Suzanne Top en ze is gedeputeerde voor de provincie Groningen.
1: Zeker.
0: Wat is er zo leuk aan die mevrouw?
1: Het is een volkomen origineel oorspronkelijk iemand met een groot gevoel voor andere mensen. Het is de enige persoon die ik ken die eerst altijd aan anderen denkt voordat ze aan zichzelf denkt. Als ze dan al aan toe komt om voor zichzelf te denken.
0: Ja.
1: Echt fascinerend.
0: Bijzonder.
1: Nooit meegemaakt.
0: Nee.
1: En zij is ook verder een intelligente vrouw, een humoristische vrouw. En weet ook waar ze naartoe wil. Weet ook waar het over gaat. Is gewoon heel erg... inhoudelijk heel erg sterk.
0: Is zij een politicus? Want ze is hier geweest in dit programma en ik heb haar bevraagd. En zij heeft een loeiende hekel aan om politicus genoemd te worden.
1: Ja, nee, we zijn beide denk ik geen echte politici. Maar ze is wel een hele goede bestuurder. De beste die er is.
0: Zo is dat. En ze heeft natuurlijk ook een hele goede raadgever. Hè?
1: Ik speel een uiterst bescheiden rol.
0: Ja.
1: Zij doet het echt allemaal zelf. En dat komt ook omdat ze heel anders is dan ik ben. Ze is een heel ander iemand, dus in die zin heeft ze ook weinig aan mijn adviezen.
0: Echt?
1: Want zij doet het op een eigen manier en die is volkomen oorspronkelijk. Die is sterk inhoudelijk. Hè. Als je ziet hoe zij vragen van statenleden beantwoordt, is altijd to the point. Geen gelul. Het is echt gewoon waar het over gaat. Nou, dat maak je zelden mee.
0: Ja. Jij was niet zo. Jij was meer van het geouwe hoer.
1: Ik gooide er wel eens een aantal extra zinnen in om...
0: mist te creëren. Ja.
1: Concreet, to the point... En zegt altijd de waarheid.
0: En het is ook nog een leuke mevrouw.
1: Het is ook een hele leuke mevrouw.
0: Ja. Wat een geluk, Willem.
1: Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
0: De Beatles had ik beloofd al een tijdje. Revolution.
1: Ja.
0: Waarom dit nummer?
1: Ja, het is een mooi sfeerbeeld uit die tijd. Eind jaren 60. En je had in die tijd ook wel natuurlijk de opkomst van allerlei revolutionaire bewegingen.
2: Ja.
1: De Maoïsten, waar later de SP het voort is gekomen. Zij zeggen eigenlijk allemaal leuk en aardig. De wereld moet beter, maar door revolutie. Revolutie maakt meer kapot dan je lief is. Dat is de strekking van het nummer eigenlijk. En daar ben ik het volledig mee eens. Daar was ik het eigenlijk ook al mee eens toen ik in die PSP zat.
0: Dus dat was ook het probleem tussen jou en die partij?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus ik ben anti-revolutionair.

0: Beatles met Revolution. De provincie is wakker, denk ik. In de stad ook. Goedemorgen, als u net hebt ingeschakeld. Willem Smink is onze gast. Hij was 14 jaar lang... hoe zeg je dat eigenlijk precies? Wethouder van ruimtelijke ordening. Wat had je nog meer in je portefeuille?
1: Ja, dat varieerde een beetje. Er viel wel eens iemand uit en dan moest ik dat eens waarnemen. Dus ik heb ook wel cultuur en onderwijs.
0: Cultuur, onderwijs, doe maar. Belangrijke zaken.
1: Openbare werken, de monumentenzorg. Ook een stukje milieu hebben we een poosje gedaan. Dus wel heel veel, maar eigenlijk ging het allemaal over de stedelijke ontwikkeling. Dat is eigenlijk het centrale punt.
0: Ja. Jij hebt heel lang Joop den Uyl als partijleider meegemaakt. Die vond dat de arbeiders, de werkende klasse, het beter zou krijgen als alles eerlijker zou worden verdeeld. Dus macht, werk en inkomen. Dat is een goed verhaal. Maar we hebben het er al een beetje over gehad. Het valt niet mee om uit te venten hoe je een beetje eerlijker met elkaar omgaat tegenwoordig.
1: Ja, ik denk dat de voornaamste verklaring daarvoor toch eigenlijk is... het stilvallen van de economische groei... in combinatie met het oprukken van social media. Die beïnvloeden, die vergiftigen het publieke debat op een ongehoorde manier.
0: Ja.
1: Als je nou bijvoorbeeld ziet dat er mensen zijn die... ik heb laatst een verhaal gelezen, een jongen die had een vliegtuigje... vloog mee daar het oerwoud mee in en die verongelukte. Hij had het allemaal gefilmd. Een enorme hoeveelheid hits op zijn YouTube-kanaal. Wat bleek, hij had het allemaal met opzet gedaan. Zo, de gekste dingen worden er gedaan om maar kliks op je account, op je social media-account te krijgen. En dat leidt tot bizarre dingen. Ik ben de laatste tijd eens een beetje op Instagram gaan kijken. Nou, dan zie je dus dat je steeds meer dingen krijgt die je interesseren. Die herhalen zich op een gegeven moment ook. Je zit in een soort fuik, dus ik krijg in mijn geval allemaal... hotels in de Dolomieten en Italiaanse recepten voortdurend. Maar die, als je goed kijkt, dan zijn die eigenlijk, is het allemaal te gelikt. Die recepten zijn te vet, letterlijk en figuurlijk, om eens iets te noemen. Het is allemaal op instant succes, op instant scoren gericht.
0: Ja.
1: En niemand is dan blijkbaar meer in staat om de aandacht ergens wat langer bij vast te houden. En als jij een verhaal wilt overbrengen, heb je luisteraars nodig... die wat langer naar jou willen luisteren. En dat is weggeraakt. En dat is dodelijk voor de democratie.
0: En hoe krijgen we dat weer terug?
1: Ik denk dat jij... als je nou bijvoorbeeld naar het parlement kijkt... waar men voortdurend bezig is om snippets te maken... Hè, dus korte fragmenten die je weer op social media kunt uitventen...
0: Ja.
1: Dat ze daar gewoon mee moeten ophouden. Dus dat je moet zeggen... een vergadering van een politieke orgaan is bedoeld... om ergens oplossingen voor te vinden. Dus je moet daar burgers bij zetten. Dus je moet eigenlijk een soort tripartite structuur bedenken... van deskundigen, burgers en politici. Dat heb ik bij de Grote Markt ook gedaan. Dat heet het Forum Grote Markt. Dat heeft die Oostwand opgeleverd. En laat dan die politici zich richten op die burgers... gehoord de deskundigen. Het hangt natuurlijk wel een beetje van welke deskundige je erbij haalt... maar daar kun je een eind mee komen als je verschillende disciplines bij elkaar haalt... en laat die politici dan het gesprek aangaan met elkaar... over hoe we tot oplossingen komen die burgers overtuigen. Het klinkt een beetje ingewikkeld, maar het wordt her en der wel gedaan, dit. En het levert een veel beter beeld op.
0: Waar dan? Omdat je zegt her en der.
1: Nou, op plaatselijk niveau. Je hebt ook bijvoorbeeld van die klimaatberaden... waar dat soort dingen uitgeprobeerd worden. Eva Rovers is ermee bezig. Dus dat is een nieuwe richting waarin de politiek wordt bevrijd van de aanmächtigheid, de gejaagdheid en de waan van de dag.
0: Ja, nou, dat klinkt
1: goed.
0: Daar moeten we
1: heen.
0: Dat moeten we doen.
1: Systeemwijziging is dat wel, vrees ik, maar ja.
0: Maar dit krijg je dus niet voor elkaar, hè?
1: Geen Eerste Kamer, maar een kamer waarin dus deze drie groepen met elkaar in overleg zijn om tot een advies te komen aan de Tweede Kamer die daar dan over besluit.
0: Ja, het klinkt...
1: Nee, het moet kunnen.
0: Ja.
1: Maar het vergt moed om dit te durven. En je moet jezelf bevrijden van alle aanvechtingen die iedereen heeft... om voortdurend populair te willen zijn.
0: Ja, dat is nou net het probleem.
1: Ja, dat is het probleem.
0: Ja, ik zou... Nee, laten we... Weet je, we gaan even... Dit heeft er ook een beetje zijdelings mee te maken. Een nummer van Guns N' Roses, dat heet Civil War.
1: Ja.
0: Dat is nogal wat, want daar, ik moet daar wel aan denken als ik kijk naar wat er de laatste jaren in Amerika aan de hand is. Ik heb nooit kunnen begrijpen dat daar, en nu praten we weer over Lincoln en 1865, die hebben dus een burgeroorlog gehad toen.
2: Ja.
0: En ik kon dat, ik heb familie in Amerika en ik ben er veel geweest. Ik kon dat nooit zo goed snappen. Maar de laatste 10 jaar snap ik het.
2: Ja.
0: Mensen staan elkaar gewoon naar het leven.
1: Ja, en er zijn mensen bezig om groepen tegen elkaar op te zetten. En dat is het begin van burgeroorlog.
0: Ja. Dit nummer van Guns N' Roses, waar gaat het over? Behalve over burgeroorlog.
1: Ja, de uitzichtloosheid van oorlog eigenlijk. En er is niks civil, oftewel beschaafd, aan war.
0: Zo is het.
3: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants.

0: Guns N' Roses, Axl Rose. Je hebt hem gehoord in Groningen.
1: Ja, Stadspark, ja.
0: Leuk.
1: Of ja, niet? Het is een spectaculaire artiest. Hij heeft een enorm stembereik altijd gehad. Groter dan dat van een operazanger is. Geweldig, die man.
0: Ja.
1: Maar die teksten zijn ook, die gaan ook wel ergens over.
0: Toch wel, hè?
1: Ja.
0: Ja. Je hebt al een rijk leven achter je. Je hebt 3 kinderen?
1: Ja.
0: Hoe is dat verdeeld?
1: Eentje is inmiddels 38.
0: Ja.
1: En die woont in Engelbert, maar werkt in Den Haag. Hoe die dat voor elkaar krijgt, dat weet ik nog steeds niet.
0: Wat doet die?
1: Ja, hij werkt bij Odido.
0: Odido.
1: Ja, hij moet er 2 dagen in de week, geloof ik, zijn. En dan vertrekt hij om 4:15 ochtends.
0: Verschrikkelijk. Ja.
1: Ja, dat is... ik snap het nog steeds niet. Maar, en die andere twee, een dame en een heer, die zijn respectievelijk 17 en 19... En die zitten op het hoger onderwijs.
0: Dus je mag ze helpen straks met de keuzes te maken in het leven? Of hebben ze dat al...
1: Dat weten ze zelf heel goed.
0: Ja?
1: Ja. Ja, die dochter van mij wil eigenlijk criminologie gaan studeren.
0: Interessant.
1: En die zoon van ons, die is 19, die wou eigenlijk aanvankelijk zo snel mogelijk rijk worden. Dat is wat overigens... Al die kinderen op die leeftijd blijkbaar willen. Maar nu heeft hij bedacht dat hij toch wel wat wil doen aan hoe de wereld in elkaar steekt. Dus hij is nu International Relations gaan studeren.
0: Het gaat heel een heel vak. Klein beetje in de richting van de politiek.
1: Ja, weet je wel.
0: Dus er wordt nog wat.
1: Wie weet.
0: Ja. Ja, god, de politiek en die kinderen... even kijken waar ik het beste het op kan pakken. Nou, jijzelf, je hebt sociologie gestudeerd. Dat was vroeger toch... Wat kon je nou met sociologie? Nou ja, je kon dus baas van de partij... Net als je voorganger, die deed dat ook.
1: Ja.
0: Iepke Gietema, ook sociologie.
1: Ja. Nou, in die tijd, jaren 80, zeg maar, kon je er vooral werkloos mee worden. En dat overkwam ook heel veel mensen.
0: Ja.
1: Maar ik heb altijd geluk gehad. Ik heb een stageplek gehad waar ik vervolgens ook een baan aan overhield. Ik kwam vervolgens bij de provincie
0: Wat weet je
1: Groningen.
0: Toen? Wat weet je toen?
1: Ja, dat was een adviseur bij het provinciaal orgaan voor welzijnsaangelegenheden. Probeerde dat er maar eens 1 keer foutloos uit te krijgen. En daar ging ik me op een gegeven moment een beetje met arbeidsmarktbeleid bezighouden. En vervolgens kon ik daardoor naar de provincie toe bij economische zaken. Poosje gewerkt en daarna wethouder.
0: Zo, in 1 keer bam.
1: Ja, we hadden in 1992 hier een diepe crisis in het stadsbestuur.
0: Dat moeten we misschien nog even in herinnering roepen. We hadden de GKB-affaire.
1: Ja, een kredietbank waar een meneer 70 miljoen gulden was het toen nog... had weggezet in dubieuze leningen.
0: Ja.
1: En daar...
0: Hij is trouwens wel die meneer, dat is meneer Ketelaar. En die werd in eerste instantie werd hij veroordeeld tot een maand gevangenisstraf of zo. Maar later is hij in hoger beroep is die vrijgesproken.
1: Ja, dat is een juridisch ingewikkelde arbeidsrechtelijke kwestie... waar ik ook geen beeld bij heb hoe je dat nou moet beoordelen. Maar het is wel een feit dat we 70 miljoen zijn kwijtgeraakt. Als
0: ongelooflijk veel geld.
1: En dat leidde tot aftreden van wethouders, dat is duidelijk.
0: Ja.
1: En van het een op het andere moment was Gietema weg... en werd ik in een kamer gezet waar alle meubilair ook uitgehaald was. Dus ik zei het tegen...
0: Hij had heel mooi meubilair trouwens. Ja, ik weet nog dat GroenLinks daar heel boos over was.
1: Dat is hem meegegeven als afscheidscadeau.
0: Echt?
1: Voor de toenmalige gemeentesecretaris. Die zei van, jij mag het allemaal mee hebben.
0: Zo.
1: Dus ik kwam in een lege kamer.
0: Ja. Nou, dan weet je in ieder geval wat je te doen staat. Namelijk een goede tafel en een stel stoelen.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja, we zijn naar zo'n projectinrichting gegaan met de inkoper van de gemeente. En hebben een paar eenvoudige meubels aangeschaft.
0: Niet meer, want ik weet toevallig, want ik heb het laatste keer kwam ik het ergens tegen. Die destijds kostte die van Gietema, die tafel, die kostte meer dan 4000 gulden.
1: Ja. Die zou kunnen, ja.
0: Ja, maar het doet er ook niet toe.
1: Nee, maar goed, geen enkele begeleiding.
0: Nee.
1: Want mijn voorganger was weg, die kon niet vertellen hoe je dat nou moest doen.
0: Maar kreeg je een beetje onderricht van hem? In hoe je
1: dat... Nou ja, dat had ik daarvoor dus wel gehad.
0: Ja.
1: Maar je moet... Kijk, het is iets wat je helemaal zelf moet uitvinden.
0: Ja.
1: Je moet echt weten hoe je dit moet doen door het te doen. Je moet het leren. Je moet het. Kijk, je hebt al die dossiers op je bureau. En ja, die moet je echt gewoon een beetje uit je hoofd zien te leren. In het begin. Want dan haal je die feiten goed op je netvlies. En dan kun je vervolgens erover praten. En dan kun je er een verhaal bij vertellen. En dan moet je vervolgens ook weer gaan sturen op die dossiers. Dat is de volgende fase. En je wordt natuurlijk eerst overrompeld met allemaal stukken van die ambtenaren. Waar je wel wat van mag vinden. En soms kun je er ook wel nee tegen zeggen natuurlijk. Dat is ook de bedoeling vaak. Dat je ook zegt van nee, dit gaan we niet doen. Hè. Maar je moet ook het vermogen krijgen om te gaan zeggen wat we wel gaan doen. Nou, dat is wat je moet opbouwen.
0: Er was ooit een Engelse serie, die heette Yes Minister.
1: Ja.
0: En eigenlijk was de les die wij als kijkers, het was heel leuk om naar te kijken.
1: Zeker.
0: De les die wij kregen was dat eigenlijk de ambtenaren de baas waren.
1: Ja.
0: Was dat ook zo in het stadhuis?
1: Als je begint, dan zijn de ambtenaren de baas. Ja. Heel simpel. Maar als je een beetje snapt hoe de dingen werken, dan kun je zelf op een gegeven moment zeggen, ja, dit gaan we wel en dit gaan we niet doen.
0: Ja.
1: En dat moet je dan met een.
0: Vond je het ook leuk vanaf het begin?
1: Nee, het is echt een behoorlijk zenuwslopend vak. Ik moest heel regelmatig toespraken houden. De zenuwen gieren door mijn keel iedere keer. Ik lag er echt gewoon wel wakker van.
0: Echt?
1: Ja, ik ben behoorlijk nerveus wel. Een hele tijd geweest. Ja, op een gegeven moment ga je natuurlijk een beetje routine krijgen. Dan valt het allemaal wel mee.
0: Ja.
1: Maar
0: je bent toch heel verbaal begaafd. Dus dat helpt toch?
1: Nou, inmiddels misschien wel. Maar dat moet je ook opbouwen.
0: Ja. En toen kwam ook nog. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Toen kwam ook nog dat voetbalstadion.
1: Ja. Er ook nog.
0: Ja. Led Zeppelin staat op het lijstje.
1: Dat was het eerste plaatje wat ik ooit zelf heb gekocht.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: En wanneer was dat?
1: Ja.
0: Ergens in de jaren 70.
1: In de jaren 70.
0: Ja. En waarom kocht je deze?
1: Dit is de meest baanbrekende popmuziek die er eigenlijk ooit gemaakt is.
0: Doe maar.
1: Ja. Sindsdien is er eigenlijk ook nooit meer iets nieuws gebeurd. Ik overdrijf enigszins, maar Led Zeppelin is technisch, poptechnisch om het zo te zeggen, rocktechnisch. Uitermate originele, soms ook wat vreemde muziek. Dat geldt ook voor dit nummer. Het is een beetje vreemd nummer. Het is een beetje poëtisch. Je snapt het eigenlijk niet helemaal. Maar het is het type muziek wat eigenlijk vernieuwend was. Iets heel nieuws.
0: We gaan luisteren.

0: Nou, dat is ongeveer het einde van de popmuziek, Willem. Led Zeppelin.
1: Ja.
0: En klaar is het.
1: Ja. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel hele originele muziek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, erg mooi. De volgende die wij gaan draaien, dat is van Bob Dylan.
1: Ja.
0: En die man, ik op jouw plaats zat ooit Jean-Pierre Ravi.
1: Yes.
0: Groot dichter, groot Groninger. En die maakte zich eigenlijk wel een beetje boos dat Bob Dylan een Nobelprijs voor literatuur heeft ontvangen. Vanwege de... Kun je dat voorstellen, dat hij daar een beetje...
1: Ja, nou ja, ik ken Jean-Pierre redelijk goed.
0: Vertel.
1: We hebben wel eens een fles geleegd. Daar is overigens minstens 7 jaar geleden, want sinds 7 jaar drink ik geen alcohol meer. Dus dat moet lang geleden zijn. Maar...
0: Er gaan nu een heleboel... zaken langs die ik heel interessant vind. Want
1: ja.
0: Er was dus een reden voor jou om te denken van... dat moet ik gewoon niet meer doen, dat drinken?
1: Ik ben op een gegeven moment gaan hardlopen.
0: Ja.
1: Iets wat Jean-Pierre nooit gedaan heeft. En waar het inmiddels ook te laat voor is. Maar daar ga je gewoon op een gegeven moment een beetje op je conditie letten. En dan is het... drankgebruik is gewoon niet... gezond.
0: Ja.
1: Weten nu nog meer van dan toen.
0: Was jij een groot gebruiker?
1: Ik heb een behoorlijke bijdrage geleverd aan de accijnsinkomsten van de Nederlandse staat. Dat mag je wel stellen, ja. Jean-Pierre heb ik nooit kunnen evenaren, maar...
0: Die man.
1: Ik kwam ook niet in de buurt trouwens, maar ja, nee. Je zit in een wereld met veel spanning.
0: Ja.
1: En wat het grote voordeel van drank is, dat je heel snel je kunt ontspannen. En dat ik was eigenlijk niet
0: in jouw vak was dat eigenlijk wel, dat was bijna...
1: Ja, je zit onder druk, je zit in stress. Dat varieert, soms hoger druk, soms minder. En dan is een borrel een hele goede relaxer.
0: Ja, grootste moment van spanning wat dat betreft was denk ik dat voetbalstadion, hè?
1: Ja, maar dat heeft wel jaren geduurd hoor. Dat was een gevecht.
0: Ja.
1: En je moet je realiseren, daar moesten dus allerlei partijen op hetzelfde moment een handtekening zetten. Een bioscoop, meneer Wolf uit Utrecht.
0: Ja, niet de minste.
1: En een supermarkt, een woonflat, een vestiging van een middelbare school, van een mbo-opleiding. Een soort casino, een restaurant, een kantoren. Dat was het laatste stuk, wat het moeilijkste was ook nog. En dat stadion zelf met een tekort erop, wat uit die opbrengsten van al die andere dingen moest worden betaald.
0: Ja.
1: Dus je had alles nodig om er één geheel van te maken dat klopte. Nou, dat is een enorm gevecht geweest.
0: Maar je hebt het gewonnen.
1: Ja,
0: heb je daar niet zoiets van?
1: Beetje geluk. Maar uiteindelijk, ik weet nog, we hadden een raadsvergadering in 2003, januari.
0: Ja.
1: Toen moest ik go-besluit volgen. En om 3 uur 's middags zou de belegger laten weten of hij het kantoorgedeelte zou gaan afnemen. En als dat niet om 3 uur was gebeurd, was het gebeurd met het project. Want dan gingen ontwikkelaars het niet doen.
0: Poeh.
1: 3:05 belde hij op, ik ga het doen. Hij kwam er later trouwens op terug. Maar we zijn toen in die raadsvergadering eind januari 2003 het besluit kunnen nemen. Toen dacht ik, nou nu is de boel rond. Maar toen kwamen er nog allerlei toestanden. Dus zo'n bouwproject is zo complex.
0: Ja.
1: Dat vergt zoveel aandacht. Dan moet je zo dicht bovenop zitten met elkaar. Dat heeft me 10 jaar van mijn leven gekost.
0: Ja, maar je vond het achteraf wel de moeite waard? Of dacht je van...
1: Wij hebben toen op een gegeven moment in 2006 kwam de opening. En toen liepen de mensen voor het eerst en masse dat stadion in. Hè, want daarvoor had je alleen een kleine groepen daar kunnen rondleiden. Maar in één keer kwamen er 20.000 mensen het stadion binnen. Dus je gaat je afvragen, gaat dit allemaal goed? Komt het allemaal goed?
0: Ja.
1: Het ging goed en ze zeiden tegen ons dat ze dit voor ons gebouwd hebben. Ik kreeg tranen in mijn ogen.
0: Goh.
1: Het betekent iets voor mensen.
0: Prachtig moment. Blowing in the Wind.
1: Ja.
0: Bob Dylan.
1: Ja.
0: Episch nummer.
1: Zeker. Nou ja, Jean-Pierre vindt het misschien qua tekst niet helemaal...
0: niet helemaal om daarmee nou meteen...
1: Nee, Nobelprijs waren misschien. Maar het gaat om onverschilligheid. En dat is de bedreiging van deze tijd.

0: prachtig. Bob Dylan. Toen hij nog, ja, dat klinkt flauw, maar zo bedoel ik het niet. Toen hij nog een stem had. Want ja, dat is tegenwoordig...
1: Nee, alles vergaat.
0: Ja, alles vergaat. Nou, dat is een mooi bruggetje naar het moment waar we op gekomen zijn. Namelijk, ik vraag altijd mijn gasten om iets te kiezen waarvan ze vrij zeker zijn. Als ik nu het tijdelijke met het eeuwige zou verwisselen, dan zou ik dat wel willen laten horen op mijn uitvaart. Zie je er trouwens tegenop?
1: Tegen de uitvaart?
0: Ja, dus tegen je eigen...
1: Nee,
0: dat houdt
1: mij totaal niet bezig. Wat ik wel vind is dat je... Ja, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Ik wil graag weten hoe alles afloopt.
0: Ja.
1: Ik wil ook weten hoe het met mijn kinderen verder zal gaan.
0: Ja.
1: Nou, er zijn best redenen om daar ook wel zorgen over te hebben natuurlijk. Hè. We weten nu dat artificial intelligence uit de hand kan gaan lopen.
0: Zeker. Het klimaat is ook geen lolletje.
1: De oude Henry Kissinger heeft er overigens 5 jaar geleden al voor gewaarschuwd... voordat hij doodging, maar... Ja. Dat weten we nu dat dat kan gebeuren. Hè? Dat is grote gevaar.
0: Het was, grote paniek vorige week. Ja.
1: Ja, er is alle reden voor dat er overheidsingrijpen komt om dat te reguleren.
0: Ja.
1: Nou, en dat, als dat niet gebeurt, dan zijn we, lopen we enorme risico's.
0: Ja.
1: Dus er zijn zorgen. Maar je wilt toch ook dat de melodie des levens wel door kan gaan. En dat die melodie ook niet te zwaar is. Iets lichts heeft.
0: Ja.
1: En dat je dat als herinnering kan achterlaten. Van dat er een soort lichte melodie met jou verdwijnt.
0: Dat is mooi gezegd. En welke melodie is dat in jouw geval?
1: Ja, dit is een stukje van Vivaldi.
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: Oké.

0: prachtig.
1: Ja, en niet pretentieus. Gewoon mooi, fijn.
0: Ja.
1: In wezen ook wel optimistisch stukje ja. muziek. Subtiel, maar heel erg mooi.
0: Ja, ik, leuk. Heel leuk. We zitten in de finale van dit programma. Dus even kijken wat we nog eigenlijk zouden moeten bespreken. Zijn er nog dingen waarvan je denkt van, daar had je het over moeten hebben, vriend?
1: Nou,
0: ja.
1: Dat vind ik wel lastig eigenlijk. We hebben wel heel veel dingen bij de kop gehad. Wat dacht jij nou altijd mee?
0: Nou, eigenlijk niks, maar ik wil nog wel weten. Kijk, je bent een man op leeftijd, maar ook weer niet.
1: Nee.
0: Zeker niet als je kijkt naar...
1: Als je tegen mij zegt, je bent een man op leeftijd, dan denk ik, wat krijgen we hier nou? Dit kan niet de bedoeling zijn.
0: Nee, maar je bent op de leeftijd dat je over het algemeen door een werkgever met pensioen gestuurd wordt.
1: Ja.
0: En dus dan nemen ze liever een jongere.
1: Ja.
0: En dan kun je nog een paar jaar gewoon heerlijk... Ja, wat?
1: Nou,
0: hou jij je bijvoorbeeld, want je bent, ik weet niet hoe bevlogen jij bent als...

0: voortgezet onderwijs Noord-Groningen. En die is samengesteld uit twee clusters, hè, van het Hoge Land en Eems-Delta College. En wij moeten die scholen vooruit zien te krijgen. Die zitten in best ingewikkelde maatschappelijke omgevingen. En een gebied ook waar de jeugd wat weggetrokken is. En misschien ook wel verder weg gaat trekken. En hoe hou je daar dan kwalitatief goed onderwijs over? En nou, dat is een mooie opgave om aan te werken.
1: Ja.
0: Daar zit een bestuurder die daar eerst verantwoordelijk voor is. Een goede bestuurder. En wij zijn de Raad van Toezicht die haar een beetje moet helpen om deze klus te klaren. Samen met alle mensen die daar in die scholen aan het werk zijn.
1: Ja.
0: En dat is hartstikke mooi werk.
1: Ja, dat geloof ik. Maar dat onderwijs, dat is, als je het hebt over de 1000 zorgenkinderen die wij natuurlijk, die vooral die oude mensen een beetje hebben. En daar reken ik mezelf toe. Dat onderwijs kachelt achteruit in Nederland. En hard ook. Daar heb jij ook over nagedacht, want jij hebt verstand van onderwijs.
0: Ja, nou ja, goed, we zijn natuurlijk op een internationale ranglijst, die PISA-ranglijst, ja, gezakt, ja, met lezen en, ja, en met wiskunde. Ja. En met rekenen. En ja, er is een aantal jaren geleden is daar een soort draai gekomen in het onderwijs dat er meer aandacht voor moet zijn. Maar we zitten wel in een moeilijke omgeving om dat voor elkaar te krijgen. Hè. Dus de bereidheid van kinderen om te lezen. Daar moet je echt iets op verzinnen om ze daartoe te verleiden.
1: Hoe?
0: Ja, ik denk gewoon hele leuke, mooie boeken laten lezen. En ze in aanraking brengen door eerst te vertellen, door voor te lezen. Er ligt een enorme...
1: Je bent ook ooit aangeraakt door iemand uit het onderwijs, hè?
0: Ja, zeker. Dus het vertellen van een verhaal, daar begint het natuurlijk mee. Mensen moeten eigenlijk de structuur van een verhaal kunnen herkennen. En dan vervolgens denken, nou, daar wil ik zelf ook wel eens wel wat onderzoeken. Dus begin met voorlezen van ouders. En dat is niet iedereen gegeven om dat te kunnen. Hè. Dus in die zin zijn die kansen ook ongelijk verdeeld.
1: Moet het elke dag? Kwartier?
0: Als jij jonge kinderen hebt, dan moet je eigenlijk iedere dag gaan voorlezen. Ja, als je wilt dat je kinderen laten verder komen, dan is dat een hele essentiële bijdrage.
1: Goed. Nou, dat is één. Verder, ja, nog?
0: Ja, en in het onderwijs is ook gewoon het leuk maken om dit soort dingen te doen. Plezier in van lezen, dat moet voorop staan. En er staat nu wel eens vaak wat technische dingen van het lezen staan voorop. Het moet wel natuurlijk een beetje een balans zijn, hè? Want je moet ook begrijpen wat je leest. Dus daar heb je ook wat inzicht in nodig.
1: Ja.
0: Maar het begint er vooral mee dat je het leuk vindt om te gaan lezen en dat je daar ook iets in ontdekt.
1: Ja.
0: En dat moet het onderwijs kunnen bijbrengen.
1: Ja. En misschien ligt daar ook wel een mooie taak voor de ouders. Hè? Omdat,
0: Die hebben daar zeker ook een rol in.
1: Ja. We zitten bijna aan het einde van dit programma. Ik wou eerst nog even vertellen dat straks na het nieuws van 10 uur... Radio Noord verder gaat met twee deuntjes voor 1 cent. Met René Walhout en Rolf Schreuder. Ja, en dan is het tijd voor de zwanenzang zometeen. Dat laatste liedje. Wat wordt dat?
0: Nou, de zwanenzang hebben we net gehad. Dat was het mooie, ja, liedje van Vivaldi. Hè? Maar het laatste nummer is All Along the Watchtower. Dat is
1: ook al zo'n...
0: Ook van Bob Dylan, die tekst. Maar het is nu, wordt nu gespeeld door Jimi Hendrix.
1: Ja.
0: Dat is de beste gitarist aller tijden. En het is een heel wonderlijk lied. Het gaat eigenlijk over de onguurheid van de tijd. Want die wind blaast rond de Watchtower.
1: Het klinkt prachtig. Daar gaan we naar luisteren. Misschien nog een laatste opmerking. Heb je er alles uitgehaald eigenlijk?
0: Waar heb ik alles uitgehaald?
1: Uit het leven, want het is tenslotte...
0: Nooit. Nee. Ik heb veel te lang achterover geleund. Veel te lang.
1: Echt? Ben je lui geweest?
0: Ik ben heel vaak lui geweest.
1: Daar geloof ik helemaal niks van.
0: Ja, er had echt veel meer ingezeten, zeker. Maar ja, je weet natuurlijk ook, je bent wie je bent. Je bent geboren in een omstandigheid, in een context waar je je nooit van kunt bevrijden. Dus je wordt ook gevormd door je tijd en door je omgeving. Ik heb wel mijn best gedaan. En ik doe nog steeds mijn best, want we houden er niet mee op.
1: Zo zit het. Famous last words. Dankjewel Willem Smink voor je mooie verhalen. En voor je mooie muziek. En de allerlaatste is ook zo'n iconisch, hè? All Along the Watchtower.

0: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 10 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
11: Geen caravanweer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
13: Moi, ik ben Wia Buse. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
14: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Carwash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: Radio Noord.
19: Twee deuntjes voor Ricent.
20: Met René Walhout.
21: Waar je gewoon.

0: van de grootste kwesties van het leven hier voort aan kop van na je overleven. Stoppen wie of gewoon wie deur? En stoplicht, dat mocht ik trouwens nooit zeggen van mijn instructeur. Dat waren verkeerslichten, zei hij. En dan moest ik toch elke keer weer stoppen voor die verrekte lamp. In elk geval, van de ploot frisse wind van dat jaar eer, waren dit de strootklinkers met stoplichten.
1: Twee deuntjes voor een cent.
0: Twee deuntjes voor een cent.
2: Twee deuntjes voor een cent.
0: Goeiedag en schier dat je weer luistert naar deze aflevering van Twee Deuntjes voor een cent. Tot eens dit weer een praan, mooie muziek, goed staat de ommeland en ook nog wel van over de grub, denk ik zo. Met op ons virtuele hoofdpodium, en daar ben we allemaal slim groots op, Fries Wolma. Daarmee draait hij hier een nummer uit zijn persoonlijke muzikale schatkomer. En na 11 uur dan is hij onze man in de rubriek Lot Me Heuren. En na 11 uur gaan we ook even praten over de documentaire over Ede Staal. Dat even open te zijn is op TV Noord. Onje van de Mokkers is den hier te gast in Twee Deuntjes. Maar van de stoplichten van de strootklinkers naar de fatbike van Erwin de Vries. Het thema van deze aflevering is duidelijk. Dit is testosteronie.

Daniel Louis, geboren voor de blues. Hier met de Louisiana Blues Club en hoogste tijd voor de blues. En over anderhalve week dan gaat het gebeuren. Het grote Twee Deuntjes jubileumfeest in Geert Thijs in Stadsknol. Met optredens van Stierenvanger, TikTok Tammo, Bert Hadders, Arnold Veeman, Jan-Henk de Groot, Marlene Bakker. Ooi bonk grunniger talent op het podium door. Met als absolute hoogtepunt een ooimolig optreden van de godmother van de grunnige muziek. Lianne Abon, zong met uw vaste begeleiders, kropt ze nog een keer weer het podium op. En dat is bijvoorbeeld al legendarisch door Matthew B. Wezen. Als de tenminste nog koorden bent natuurlijk. Hè. En wat, u wilde er ook spelen? Deze jongens.

0: Bekend worden door Jacques Brel van Zulf. Die zong over West-Vlaanderen, dat sowieso wel wat weg het van Grun. David Hartsema, die vertolde het Noord-Grunnigs. En Liana Abon, die mochten er een klassieke van in onze tol. En hoe kun je dus woensdag 30 september nog een keer live zijn in Geert Thijs op Knol. Dat is echt een boetkaas. Dit is trouwens ook een vertolking van Brel. Den door Jan Sibo Uffen, zong door Arnold Veeman.
1: Gewoon uit weg bij mij. Gewoon uit weg bij mij. Nee, vergeet hij het, doe, vergeet hij het. Het ging al zo voorbij. Als men dit vergaat van die snakkerij en die hakkerij. Om het hou en wat, doe vergeet dat zwaard. De woorden van dou om wat en om hou. En de dood sloop in het haat. Gewoon uit weg bij mij.

zij verzwom en nooit weer om. Gewoon kom, gewoon uit weg bij mij, gewoon uit weg bij mij, gewoon uit weg bij mij.

0: weg bij mij. Gewoon uit weg bij mij. Gewoon uit weg bij mij. Gewoon uit weg bij mij. Gewoon uit weg bij mij. Ik reed recht naar het meer en ik schrei ook naar het meer. Ik verbied me om die weer zo wies te zijn. Dansen, doen, draaien en zo wies te huren. Zing, doen, joegijn. Blijf bij mij. Ben ik blij de scharen van die scharen. De scharen op die grond en de scharen van die hond. Gewoon uit weg bij mij. Gewoon uit weg bij mij. Onheid weg bij mij.
1: Twee duntjes voor 1 cent.

Alex Lutjeboer met het verhaal over zijn neefke en al kamerooitje. Wordt het night als hij hem goud met geen ringdaas, zo heet dit nummer. Maar dat was wel duidelijk, denk ik. Dit is Roelof van der Velde in Zinnige Zoken.

De herkenbare stem van Carla van Renesse. Die brengt ons even weer terug in de tijd. En ook nog een snoer Del Ziel. Oet de Jon 70, Zeemansluidje, zo heette dit nummer. Daarmee is het hier de beurt aan Fries Wolma. Zo langzamerhand de eminence gris van de grunnige popmuziek. Hij laat een van de pareltjes uit zijn eigen omvangrijke oeuvre huren. Maar eerst deze van Marlene Bakker. Hai, hai.

0: Twee deuntjes voor 1 cent.
1: Moi, ik ben Fries Wolma. Toen ik vroeg werd om een liedje van mezelf te kiezen, dacht ik gelijk aan mijn debuutalbum uit 2022. Ik zat bij mijn producer Dick Pomp in de studio en we hadden net een liedje opgenomen. Ik zei tegen Dick, het is wel mooi, maar ik mis wat. Na wat weken en weken kwam bij mij in een het idee van een slidegitaar. Het was gelijk duidelijk wel dat zou kunnen inspelen. Eder in Farmer, dat ken je wel van de strooklinkers. Die man kan alles spelen. Gelukkig had hij tijd en zin om het te down. De dag dat hij de studio inkwam, vergeet ik nooit weer. Half uurtje beetje slap lullen over van alles en nog wat. Daar pakte hij zijn resonator, dobro, slidegitaar, whatever. En ging ervoor zitten. Binnen een kwartier stonden 2 tracks op. En wat voor tracks? Het nummer kreeg vleugels en het begon te leven. Ik ben die man eeuwig dankbaar en blieze met zijn aandeel in de titelsong van mijn album dat you now gaan horen. Hier is Kinder van de Zon met in de hoofdrol Adrian Farmer.

Niks cover, maar gewoon een Nike song. Kinder van de Zun, een topsong van Fries Wolma. Met Adrian Farmer dus op slidegitaar. En nu 11 uur, dan komt Fries Andermol terug hier in Twee Deuntjes. Dan laat een nummer uren van artiest voor hij slim van kan snaren. Wie gaat ondertussen even over de grup? Daar woont Sylvia Flederus in Drenthe, daar ga je het over. Ze zingt in het Veenkoloniaal Drents. En je weet dat als twee druppels water op het gunners ligt. Zet de country klassieker The Wayfaring Stranger bij de kop nam en door het zij van mocht Vrundeling onderwegs.

0: uit.
1: Olaf Vos, daar is er woensdag over een week. Ook Bie en Geert Thijs en Stadsknol. 24 jaar, twee deuntjes voor ons Sands. Hij is de gastheer van de Oomt. Dit is de dikke hit van Harma Boer. Som met Martin Blok. Als het in de zomer snijdt.

0: Is er ook oin? Geen antwoord, is er ook oin? De nachtegaal van Noordbrouck. Som met Martin Blok dus. Als het in de zomer snijdt hier in Twee Deuntjes. En door met men wie sik komt, touw komt aan het tweede uur van dit programma. Door in het Fries Wolma Vrij Kuur in de populaire rubriek Lot Me Heuren. Hebben we ook nog aandacht voor de documentaire over Ede Staal, die vandoor op TV Noord te zijn is. Ronald Pras, de cameraman en documentairemokker, die vertelt daarmee over het molkproces van de film, waarin de zoon van Ede op zuigheid nog zien holle hier. Dat en nog veel meer in uur 2 van Twee Deuntjes voor ons zingend.
1: Ede Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
2: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
1: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
2: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
1: Vanavond te zien bij RTV Noord.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Hey Remo!
5: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
11: Okay.
10: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 11 uur.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee, maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. En er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: De Winter Rioolservice lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Rioolservice. Kijk op uriool.nl.
8: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
11: Mulders Meubeldorp.
17: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
11: Mulders Meubeldorp.
18: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Radio Noord. Tweedeuntjes voor Iceland.
20: Met René Wolhout.

Altijd lekker de muziek van Steenvanger. Als je nog naar Bliet Waden bent, ben je dat nou wel. Een mooie dag was dat hier in twee deuntjes voor ons zingend. En daarmee die gaan we het hier hem over vaderland in het spoor van Ede Staal. Dat is de naam van de documentaire die zijn zoon Jasper mokt het. Som met Remco in het Hof en Ronald Pras. Jasper was nog maar 3 maanden oud. Douw Ede, zijn oleer dus, Oetiet kwam. Jasper had zijn pa dus eigenlijk al wel naar kent. Maar hij is altijd alom aanwezig geweest in zijn leven. En daarmee komt Ronald Pras, de cameraman van de film, hier vertellen over het hou en wat van die documentaire over Ede Staal. Fries Wolma deed hier ook nog eens vrij kuur in dit uur van twee deuntjes. Hij is onze man in de rubriek Lot Me Heuren en draait hier daarmee een nummer waar hij goud over te spreken is. En een nummer waar wie goud over te spreken ben, is deze. Van Eddie Loonstra, die geschreven werd door Ronald Olsen en begeleid door een geweldig orkest. Ze nam zich Roel van der Zee, het nummer heet As Toe de Night Bist.

Een oldje van Margriet Piening. Hij begon al in 1963 met zingen. Deed dat in allerlei verschillende bands en orkesten hier in Grunnen. Uiteindelijk nam ze ook grunnenstolige liedjes op. Dit was er een van, Mien Lutje Wicht. Daarmee is het hier tijd voor de populaire rubriek Lot Me Heuren. Vandaag met ze door in Fries Wolma. En dat is gegarandeerd, levert dat wat moois op. Dus ik zal vooral in blijven luisteren. Eerst nog in Badaans, Johannes Peetsma. Hij is ook bij het jubileumfeest van Twee Deuntjes in Stadskanaal. Woensdag doorzout. Din als TikTok Tammo, en ik weet niet of hij bekend is met de uitdrukking, wel het eerst vernemd, het meest in hemd, maar dit is de grunnige lucht.

0: open.
1: In 2018 is hij uit Tietkam. Will Stevens, een veelzijdig artiest, maar altijd een beetje in de country-stijl. En wie bent er natuurlijk vooral fan van zijn grunnigse liedjes, zoals deze, De deur staat altijd open.
2: Laat me hören die muziek, laat me hören die muziek, laat het hören.
1: Vandaag met Fries Wolma.
3: Ik ben vroegd om een liedje uit te kiezen die mij aanspreekt. Nou ben dat er natuurlijk heel veel. Maar ik heb wat vond wat me verraste. Hendrikus Cornelis Jacoba Vrienden, alias Henny Vrienden. Henny Vrienden was vanzelf vooral bekend van Doe Maar. Na de successen met deze geweldige band ging hij solo verder en schreef als componist muziek voor films en musicals. Ik ben eens gaan luisteren naar wat hij opbracht door de jaren heen. In 2014 kwam hij met een soloalbum En Toch. Een album vol met liedjes over liefde, het leven en wat hij belangrijk vond. Een van die liedjes viel me op. Het gaat over zorgen waarvan wie vaak denkt dat hij belangrijk ben. Geld, bezit, status, macht en zijn worden. Maar eigenlijk gaat het om mensen die naast jou staan en der voor jou ben en van jou houden. Henny was als muzikant heel veelzijdig. De eenvoud en gevoeligheid in dit liedje laat zijn dat hij emotie in een liedje kon leggen. Luister maar eens naar dit liedje en die vrienden met Het gaat niet over, op zijn grunnings, Het gaat niet over.

heet Hey Doe, ik kom uit Zeeland, maar ik heb me laten vertellen dat betekent Hey Jij Daar. En het begint met een cursus Tellen voor Beginners door P. Dalemmer himself in het Gronings.

mooi van de dikste hits van PNRines. Een bewaking van een nummer van Louis Prima. En hier dus gewoon Hey Do. En doorveur de terechte keus van Fries Wolma. Henny Vrienden met het schitterende Het Gaat Niet Over. Dit gezelschap neemt zich Ravi Zonnedogs. En het nummer heet Trein of Sodom.

0: Hi, ik ken er niks aan daarom dat hij zo'n schieren jongen is. Remco K. hier in een blokje Sodom. Want door komt hij voort. Hij zegt dat hij stopt met mokvergunnige muziek. Maar wie dan net of om naar je hem van dat zal hartstikke schade wezen. Daarmee in product hier met Ronald Pras. Dat gaat over de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal. Daar hij mokt het som met de zoon van Ede, Jasper Staal. En documentaire mokker Remco in het Hof. Maar eerst de meester zelf met De Hoom van Delfziel.
1: De Noordzee lag te slopen, wie kwam terug op kiel? En in de verte zag ik de kroon.

0: de postuum verschenen album als Vaaie Woorden van Ede Staal. En vanochtend, dit wordt de Oetson, de documentaire over Ede Staal. Vaderland in het spoor van Ede Staal, mocht door Jasper Staal en Remco Ennethoff en door Ronald Pras, de cameraman. En daar zit hij nou tegenover me. Ja, een documentaire over Ede Staal. Je zou nog zeggen, al is het er al wel van bekend, maar wat was hier het idee van?
1: Nou, er zijn al heel veel stukjes gemaakt over Ede, hè? Volgens mij al 2 documentaires. Maar dit gaat niet zozeer over Ede en zijn muziek en zijn persoon, maar over zijn zoon, Jasper, die op suik is naar zijn pa, Ede Staal.
0: Ja, want dat is natuurlijk heel bijzonder. Hij heeft zijn eigen Ollie nooit kent.
1: Nee, dat klopt. Op het moment dat Jasper ter wereld kwam, blies Ede zijn laatste kaasje uit, zeg maar. Dat was in de einde. Hij was ziek en had kanker.
0: En hij lag als een leuke potje en komen verder?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik ben eigenlijk letterlijk Noors makkoord met een mutje ertussen.
0: Nou is dat op zich natuurlijk al verschrikkelijk, maar bij Ede Staal is het natuurlijk nog haas. Want ja, Ede Staal is een grootheid in Grun en ook wel de Boeten. Ja, en dan ga je over zijn paar die hij kende het. Ik heb me voorstellen dat voor hem, ja, en dat ook voor die documentaire een bijzonder verhaal is.
1: Ja, dat klopt. Dat gaf natuurlijk wel een bijzonder spanningsveld. Zeker vanuit het oogpunt van een documentaire morgen. Ja, dat is wel een diep gewortelde wens van Jasper om... Hij zei ooit, ik zou 10 jaar van mijn leven over hebben om 1 dag met mijn vader te spenderen. En die hunkering naar zijn pa, dat is heel groot. En die zuiktocht naar sporen van zijn pa in de provincie. En daar wil hij eigenlijk een film over hebben, over morgen.
0: Ja, het is nou dus een zuiktocht door Ede Staal, door Jasper. Wat gebeurt er in die documentaire?
1: Nou, we gaan in elk geval naar bepaalde plekken toe waar Ede woonde het en waar hij zelf geboren is natuurlijk. En de landjes waar zijn pa over zingt, het gebied waar zijn pa over zong, de andere boerderijen waar zijn pa het woont, daar ben we allemaal bij langs geweest. En die ben nog bij zijn moeweers in Does. En door hem met zijn breuer. Ja, anders hebben we nog een stuk opgenomen. Dus we zijn eigenlijk de familie een beetje bilangs gewoon. En de locaties, mooie locaties in de provincie Grun.
0: Ja, door straks cameraman natuurlijk met kop en oren bovenop staan. Wat zijn de scènes daar die meest blijven?
1: Nou, ten eerste het prachtige landschap natuurlijk. Drieborg, Nijstoort en Ziel. Dat is natuurlijk prachtig Grun. En waar Ede ook prachtig over zong. De mooiste scènes waren toch wel de scènes waarin Jasper geconfronteerd werd eigenlijk weer met de muziek van zijn pa. Maar net op mijn nooit dat hij nog niet weend was, zeg maar. He, we hebben alle band hobbeld uit Verhilden ze met Leens. Toen lag een band, opnomen band van Ede zijn muziek. En daar hebben we metgenomen door Rolf Schreuder om ze door af te draaien. Dus het was al een beetje spannend of die banden nog wel goud waren, met het magnetisme wat erover ging en dat soort dingen. Dus er kwam van allerlei zware stof kwam er vanaf. Maar bij de eerste klanken zag ik de tronen al in Jasper zijn ogen opwelmen, zeg maar. Dat was zo'n douche van muziek. Dat is wat, zelfs voor ons, voor Remco en voor mij en voor Rolf ook. Dat was een overweldigend wat er gebeurde eigenlijk.
0: Ja, hoe ken het, hè? Van die latjes bent toch allemaal bekend?
1: Ja, maar het is toch bronmateriaal op een band, van een bandrecorder. Er zit zoveel informatie in, dat klinkt gewoon anders dan een cd. Dat is nooit te beschrijven, maar waarom dat geluid is. En
0: alsof je erbij bent.
1: Eigenlijk alsof je erbij bent, ja.
0: Ik las trouwens dat het een road movie is, dus er wordt veel reden in.
1: Ja, dat zijn moderne, René, hè?
0: Oh ja?
1: Ja, dat zijn ook modern. Nou ja, we hadden bedacht van, nou gaan we dit nou, hou gewoon al die scènes een beetje aan elkaar plakken. Hou kriegen we nou een beetje een organisch geheel in die film. En zo een van de suggesties was, nou, wie moet eigenlijk ook dit gebied rijden, zeg maar, met een auto, dat hij van plek naar plek gooit. Door elkaar met een drone kunnen we het landschap heel mooi laten zien, omdat het zo wijd is en door een autootje doorheen. En dan, het geeft een beetje een mooi beeld voor Ede over zong en waar Jasper zo naar hunkert en waar hij zich zo thuis vuilt in de provincie. En de toontje van Spiek en dat soort dingen, dat ben ik natuurlijk helemaal wel bezorgd. En om te kijken, ja, wat vuilde hij erbij? En het was een bijzondere trip, zeg maar.
0: Nou, Jasper Staal, zijn we dus geregeld emotioneel bij de opnames. Mm-hmm. Heeft hij ook nog wat leerd over zijn al leer? Is er dichter bij omkomen?
1: Nou, Letterlijk is er dichter bij hem komen, want we hebben met AI hebben wij Ede weer tot leven wekt. En in combinatie met Jasper. Dus je zit op een gegeven moment ontbouwt in zo'n koor en ze gewoon zo'n op bankje zitten. En nou, dat is een heel bizar beeld, dat we zo natuurlijk allemaal wel een beetje kennen tegenwoordig. Maar dat Jasper zichzelf zag met zijn pa, dat was toch wel. Ja, er gebeurde wel wat met Jasper.
0: Hij liet ook op hem, hè?
1: Hij liet enorm op hem. Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik. Ik zal het maar nooit zeggen, maar ik denk dat de duizenden mensen veel meer het ook al zegt. Hè, maar wat lijkt jij op je vader? En nou, dat was natuurlijk ook zo. Elke noorde zegt dat tegen hem. Maar dat is ongelooflijk hoe sterk hij op zijn paar ligt, ja.
0: Ga je dat verder dan alleen uiterlijk?
1: Nee, dat nooit. Kijk, het gemeenschappelijke is. Ede heeft natuurlijk een hele andere muzikale bagage dan Jasper had. Jasper is ook bezig met muziek. Maar wat ik zo bijzonder aan Jasper vond is. Hoe hij kan toveren met woorden. Hoe hij zinnen formuleert. Hoe hij zijn gevuil uitdrukt. En zelfgeschreven teksten over het gemis van zijn pa. Dat rookte mij ook wel heel erg. Hoe goud hij dat in de vingers had.
0: Nou, je gaat het allemaal bekijken. Vanop dus op TV Noord. Vaderland in het spoor van Ede Staal. Documentaire van Jasper Staal, Remco Innershoff en van Ronald Pras. En nou, ik hier toch bij die zeggen, Ronald. We hebben het over Ede Staal, het gaat over muziek. Ja, doe eens zelf ook nog een belangrijke rol speelt in de grondige muziekgeschiedenis. Als het gaat om de carrière van Erwin de Vries.
1: Ja, ongelooflijk, hè?
0: Doe zat in de hele boel.
1: Ik zat in de hele boel als gitarist, ja. Ja.
0: Wat staat hier nog van wie?
1: Ik heb de eerste plaat met Erwin opgenomen, met de band, met de hele boel. En...
0: Dat is een Riep vooropnomen,
1: inderdaad, ja.
0: Dus dan via een halve klassiekers op.
1: Er zijn alle klassiekers toch, René?
0: Dat is zo.
1: Ja, dat was een bijzondere periode. Erwin werkte toen nog in de psychiatrie. In de psychiatrische verpleegkunde was hij, geloof ik. Dus door hem ook die titel van die cd, Riep vooropnomen.
0: Hey, nou, je zou een van de grootste hier in Grun. Maar ja, je moet toch een liedje draaien. Als we een van de hele boel draaien, gewoon welke man we opzetten hier zo.
1: Dan zal ik, het is gewoon een grunnig stoorlijk nummer, maar het nummer heet Rust.

Het haar houdt niet op de toon. Maar als ik mijn lijntje zong, denk ik de stoef aan Moorma. Vannacht een gitaar, zag die zitten biedt klavier. Slok uit flesje bier en wie zong tot de zon kwam. En ik zeg het eigenlijk nooit, maar wie weet nou of het is. De ziel zit in de vingers en in die basstem.

Ja, veel mooier wordt het van de overnight. De troubadours, Alex Vistering, Edwin Jongendijk en Jan Henk de Groot. En het latje van de Tumbleweeds. En hij zit er door met Sikkom op, het is beurt. Twee duntjes voor ons zend van deze zondag. Rolf Schreuder en ik, dank u voor het luisteren. En hoop dat je er andere week weer bij bent. Hier op Noord, voor dodelijk het programma Je Weekend is Goud. Veel plezier erbij. We gaan er vandoor goed met een instrumentale van de soundtrack van de film Kom Minder. Het nummer heet Soms. Nog een schiere zondag.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis. Nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel. Voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 12 uur.
12: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En het is zondagmiddag, 12 uur geweest. Het Noordnieuws krijgen van Leo Wassing. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Op een parkeerplaats langs de Onstwedderweg in Stadskanaal is een bedrijfswagen door brand verwoest. Dat gebeurde afgelopen nacht rond 2:30. De brandweer doofde het vuur, maar kon niet voorkomen dat de voorkant van het voertuig volledig uitbrandde. De politie doet onderzoek en zette het wrak met rood-witte linten af. Een automobilist is gisteravond rond middernacht met de auto van de weg geraakt en in een sloot beland langs de weg tussen Dorkwert en het Van Starkenborghkanaal. In de auto zat ook een hond. De auto is door een berger uit de sloot gehaald. En een paar uur later is iemand langs het Van Starkenborghkanaal ter hoogte van de Dorkwerderbrug in het water terechtgekomen. De persoon is met hulp van een duikteam van de brandweer uit het water gehaald. Volgens een woordvoerder van de brandweer is hij van controle overgedragen aan ambulancepersoneel. In Groningen is vrijdagavond iemand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Duitsland. Dat meldt de Telegraaf. De krant schrijft dat het 60-jarige slachtoffer afgelopen maandagavond op straat voor een supermarkt werd neergeschoten. Dat gebeurde in de omgeving van Frankfurt. De man die in Groningen werd aangehouden is de vierde verdachte die vastzit op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. De Amerikaanse start-up GDI wil in Farmsum een demonstratiefabriek openen. Daar moeten onderdelen worden ontwikkeld die ervoor zorgen dat batterijen meer energie kunnen opslaan. Door die innovatie zou Europa in de toekomst minder afhankelijk kunnen worden van China, claimen de initiatiefnemers. De vinding van de Amerikanen kunnen bijvoorbeeld in de auto-industrie gebruikt worden bij elektrische auto's. De demonstratiefabriek van de start-up krijgt een plekje in het Gemport Innovation Center. Dat is opgericht door Groningen Seaports. De provincie Groningen trok vorig jaar 50.000 euro subsidie uit voor het bedrijf. Wat de komst van de Amerikaanse start-up betekent voor de werkgelegenheid is niet bekend. En vanavond zendt RTV Noord de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal uit. In de documentaire van regisseur Remco Innethoff gaat de jongste zoon van Ede Staal, Jasper, op zoek naar zijn vader die 40 jaar geleden overleed.
4: Met de kennismaking met Jasper en zijn behoefte om een documentaire te maken, dacht ik bij mezelf, dit is een mooie kans. Hij is nog steeds, tot op de dag van vandaag, een zoekende zoon naar zijn vader. En dat was wel duidelijk. En al die ingrediënten die ik met zijn gesprekken met hem vooraf bij elkaar heb gesprokkeld, zoals de rouw die hij nog voelt, de contacten, de erfenis van Ede Staal, de liefde voor Groningen, de muziek, de rouw. Dat zat er allemaal in. Ik denk, dit is een mooi verhaal. Dit is een verhaal dat is nog niet verteld. En dat ga ik lekker doen.
14: Ja, zegt regisseur Remco Innethoff over de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal, die vanavond om 18:00 wordt uitgezonden op TV Noord. Tot zover het nieuwsoverzicht. Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
13: Leo, dankjewel.
15: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
17: Voordeelhaartjes.nl. Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
18: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
19: Voordeeluitjes.nl. Ga nu naar koken en wonen.
20: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
19: Ga nu naar koken en wonen.
20: In het stadshart van Appingedam.
21: Radio Noord.
22: Je weekend is goud.
23: Met Angelo Wensing.
13: Hey, goedemiddag hoor. Rommel lekker wat aan of blijf op die bank liggen. Het is zondag met heerlijke muziek op Noord. Want dit is Madness en een Baggy Troegers.

0: Noord, hartelijk welkom. En het is zo'n zondag waarop je vanmorgen misschien nog wat twijfelde. Blijf ik binnen, ga ik erop uit. Gisteren was het ook zo'n dag. Toen was het eigenlijk best wel warm, gewoon t-shirt weer. Hoe zit dat vandaag? Nou, dat kunnen we aan één iemand vragen. En dat is Harma Boer. Een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag Angelo.
0: Ja, wat gaat het weer allemaal doen? Want qua temperatuur volgens mij, gisteren was het lekker hè?
1: Ja, maar ik vond het eigenlijk wel een beetje een saaie dag. Want en op sommige plekken was het ook gewoon dat iedere keer die regen in buitengebiedjes overtrokken. Terwijl op andere steden het gewoon oorlogsgier droog kon blijven. Maar daar zat dus wel degelijk verschil in. We hebben eigenlijk in augustus nog meer dan in de noormerg. En ook gisteren ook nog een heulen zetten wat lichte regen en matregen had. En dan brengt het nooit echt wat aan, maar toch. Ja, en uiteindelijk het werden er door op sommige plekken een warme dag, 20 graden. Daar komen we vandoor nog aan touw, maar... Mooi pluspuntje. We hebben in ieder geval de zon. En de zon is er de komende dagen ook wel. En in halverwege de week, die waren we schamd door een lege drukgebied dat zo tussen IJsland en Groenland in komt te liggen. En dan kregen we een regenfrontje vanaf. En nou, dan later in de week, dit moet het op gaan knappen. En er zitten prognoses in. En dat ben nou meerdere weermodellen die de kaande opgehouden. Dat we nog volgend weekend misschien zo hier en door verder de provincie in de 25 graden weer aan gaan tikken. Ja, de zomer heeft zich nog nooit zomaar gebouwd.
0: Nee, ik hoor het.
1: Ondanks dat 23 september, dus dat is deze week woensdag, dat ook op de kalender de haafs begint. Op dit moment, ja, in ieder geval een dikke wind. 16,5 groot op dit moment. De slochten, 1 mm is de vaten van over middernacht. De barometerstand doet 18 millibar. Roodschaal, 3,5 uur de zon, half bewolkt. Op dit moment 20 km zicht. Er staat een motige tot krachtige wind. Die komt een beetje uit het westelijke richting. Uitschuit er in windkracht 67 km per uur. En met 17 graden. Nou, vanmiddag... Ja, een buienkansje zit er nog wel mee in. Maar op de meeste plekken blijft gewoon droog. En voor de rest die stevige wind. Motig tot haat komt uit westelijke richting. Windkracht 7 langs de kust bijvlogen. En de temperatuur 17, 18 graden. Vanavond en vannacht opklaten in bewolking. Minimum 11 tot 15 graden. Maar regenmotig zijn 17, 18 graden. Dat is toch wat onder de modder. 18,5 is zo'n beetje normaal. 18,5. En in, dinsdag over het is wat zijn. Wel meer bewolking. 18, 19 graden. Nou, op woensdag. Zal we die 19 graden ook wel holen, maar dan is het weer een beetje een teken van de dag. Met aangedurig is wat lichte regen en loten volk nog een aantal buien. En op donderdag dan is er weer zon. En op vrijdag ook, met op donderdag nog kans op bui. En de temperatuur deed ook om en bij 19, nou misschien 20 graden.
0: Nou, dat is toch hartstikke lekker.
1: In principe wel. De wind is ook soms wel een spelbreker. Maar vandaag is het eigenlijk allemaal geen gekke dag.
0: Nee,
1: dan kom
0: klopt.
1: Je zo in het open veld, voordat ik zo net in het weerbericht opnam heb.
0: Ja.
1: Ah, de waai bino weg. De ja. Maar oppassen dat de camera niet ondersteboven...
0: Nee, ik had gisteren ook wel dat mijn pony er bijna vanaf wapperde. Maar
1: ja,
0: ik...
1: nou dat dus.
0: Ja. Nou, we gaan het allemaal zien deze week. Harma, dankjewel weer.
1: Yo, goed weekend verder.
0: Oh, doei. Doei. Gaan wij lekker meezingen met Imani en ook...

Goedemiddag hoor, Angelo hier. Het is zondagmiddag, hartelijk welkom. Het is de dag waarbij op ons ontbijt eigenlijk moeiteloos overgaat in de lunch. Hè. De wasmand je al uren verwijt eigenlijk aankijkt en denkt van joh, ga je mij nog even in de wasmachine gooien? En je vooral niet wil weten hoe laat je morgen de wekker weer moet gaan zetten, want het is zondag. Het is een lekkere dag om bij Radio Noord te zijn. Misschien ben je wel onderweg. Zit je aan de koffie met visite? Of heb je besloten om die bang van vandaag even helemaal niet af te gaan en lekker te gaan luisteren naar Radio Noord? Hoe dan ook. Noord is bij je en dat vind ik lekker. Vind ik gezellig. En ik vind het vooral gezellig als jij even een berichtje achterlaat. 4050-3188-288. Ik heb namelijk overal aan gedacht. Ik heb aan mezelf gedacht. Eventjes een kop koffie gezet. Ik heb heerlijke muziek voor je meegebracht. Dat is ook wel zo chill, denk ik. Zoals je gewend bent in je weekend is goud. Laat vooral eens van je horen. Dan gaan we er samen een heerlijke middag van maken. Want het is 10:30. En ik vind het alleen maar lekker. Het is zondag. Het is weekend. Dus dit zijn

0: Dit is Noord.
1: Radio Noord.
2: Ik heb vannacht 2 uurtjes slaap gehad. En dat was niet veel, maar ik zit vol met energie. Dus ik wil vandaag heel lekker bewegen of zoiets.

Sunny Caramel, Tropical Toffee, Stormy Sugar, Misty Marshmallow. Het had allemaal gekund, al kozen zij dan toch echt voor hot chocolate. De reden was eigenlijk heel erg simpel. Het kwam gewoon bij ze op. Meer was het niet. Joris hier, Girl Crazy op Radio Noord. En rij jij eigenlijk nog steeds zoals je het ooit hebt geleerd? Dan is er één ding dat je misschien vanaf vandaag anders moet gaan doen. Want een bekende houding die wij kennen achter het stuur, ja, dat schijnt behoorlijk achterhaald te zijn. Wat het is, hoor je zo meteen. Eerst Will Smith, na Alex Warren en Fever Dream op Radio Noord. How do you-

Het is Will Smith en Man in Black. Ja, en ik weet niet of je het erbij gekregen, maar een rijinstructeur die heeft aan de bel getrokken omdat we bijna allemaal iets in de auto verkeerd doen eigenlijk. Nou, wat doen we dan allemaal verkeerd? Wat we dan toch eventjes moeten gaan aanpassen, dat is de 10-voor-2 houding als je je stuur vast hebt. Het is helemaal niet zo veilig. Nee, door de stuurairbag is dat hartstikke achterhaald eigenlijk. Komt eigenlijk door die auto's van tegenwoordig, die hebben daar steeds meer problemen mee. Het zit hem namelijk in het feit dat de airbag bij een botsing schuin uit het stuur ontploft. En als je handen dan boven het stuur hebben geplaatst, dan kan het ervoor zorgen dat je handen of armen er misschien wel, ja, zacht gezegd, er afgeschoten kan worden. Dat lijkt me niet zo heel erg verstandig. Wel komt er meteen een tip naar buiten. Je zou dan het stuur moeten vasthouden op 3:15. Nou, hoop ik wel dat je kan de klok kijken in ieder geval. En anders moet je even meekijken. Zo is het, hè? Het is nu status duo op Noord. Hey,

Het is Sarah Larsson, Lush Live op Radio Noord. En ik was gisteren bij de streamers in de Ziggo Dome. En zij waren daar ook bij. Niet Sarah Larsson, maar deze twee. Nick en Simon. Niet als duo natuurlijk. Maar iedere keer als ik ze samen zie op een podium, dan hoop ik toch dat ze samen weer een keer een liedje gaan doen. Want ik vind dit zo gezellig.

0: Het is Shocking Blue, het is Venus op Radio Noord. En na 1 uur, dan moeten we het even hebben over een tv-programma van gisteravond. En dan heb ik het niet over beste zangers. Ik heb het niet over Make Up Your Mind. Maar ik heb het iets over wat veel dichter bij huis is. Het heeft hiermee te maken.
1: Hier is Maria met Stronger Together.
0: Ja, waar dit over gaat hoor je zo meteen. Net als deze, die ook keihard kan gaan meezingen.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
13: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noordercaravancentrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noordercaravancentrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
14: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Radio Noord. Je weekend is goud.
17: Met Angelo Wensing.
18: Hey, goedemiddag. Gisteren was de grote finale van het Junior Songfestival in Ahoy. En wat er gebeurde, dat hoor je zo. Eerst Samieu na Jut.

0: mooie muziek uit Den Haag. Het is Samje, is een only love op Radio Noord. Goedemiddag. Zondagmiddag en mooi nieuws uit Groningen. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar we hebben er gewoon een songfestivalwinnares bij. De 9-jarige Maria uit de stad heeft in Ahoy de grote finale van Junior Songfestival gisteravond gewonnen. Ja, vier acts die streden eigenlijk voor die felbegeerde ticket natuurlijk, hè, voor het grote Junior Eurovisie Songfestival. En Maria ging er met de winst vandoor, met haar nummer Stronger Together. Nou, en hoe klonk dat dan? Ik dacht, weet je, ik neem je even mee naar gisteravond.
1: Hier is Maria met Stronger Together.

0: Ja, het mooie moment natuurlijk, hè. Ja, het is het liedje wat ze uiteindelijk heeft gewonnen. En dan is ook de vraag, hoe is dan dat moment, de uitslag? Helemaal voor die kids, die staan daar natuurlijk met grote zenuwen. Ja, en dan gebeurt er op een gegeven moment dit.
1: De 10 punten van het publiek gaan...

dat is vrij veel chaos op het podium. Maar Maria uit Groningen heeft dus gewonnen. En daarmee mag zij eigenlijk eind oktober Nederland gaan vertegenwoordigen op Malta. Waar ze het opneemt tegen de andere 15 deelnemers van de Europese landen. En extra leuk voor Groningen de videoclip die er aankomt. Van haar winnende nummer. Die wordt ook nog eens grotendeels in de

0: uit de stad. En wat vond hij er zelf van?
1: Dat voice line, geweldig. Oh, jongen, fantastisch. Joehoe.
0: Nou, heerlijk hoor. Je luistert naar Radio Noord. Het is zondagmiddag, zo'n middag waarop je dan net even alles wat langzamer kan doen. Hè. Misschien ben je lekker aan de wandel, zit je ergens op het terras, kan ook. Hè. Je kan eventjes ergens uit de wind zitten. Prima plekje. Het is 18 graden, dus temperaturen zitten er goed bij. En ik heb dan weer hele lekkere muziek voor je, dus blijf er ook vooral bij. Ook als je prijzen wil winnen, want wil je kans maken op het prachtige RTV Noord prijzenpakket? Vertel ik je zo meteen wat je daarvoor moet doen. Ook VOF de Kunst, Susanna komt eraan, Stella Lovely komt eraan. Het is Boston die je gaat horen op Noord. Na Eric Clapton en Forever Man.

2024, komt uit Chicago en weet ook de oversteek te maken bij ons. Het is Stella Lovely en Boston hier op Radio Noord. En ik vertel je ook zo meteen hoe je kans kan maken op het RTV Noord prijzenpakket. En het is zo'n zondag waarop je vanmorgen waarschijnlijk dacht, joh, wat ga ik eigenlijk doen? Blijf ik binnen of ga ik erop uit? Nou, goed nieuws als je de rest van de dag nog eventjes wat wil gaan doen. Want vanuit het noorden wordt het steeds vriendelijker. En vanmiddag ook later gewoon nog wat zon. Dus misschien toch nog maar even die wandelschoenen aan of de fiets pakken zo meteen. Het wordt zo'n 18 graden. Kijkend naar morgen, dan is het met enige regelmaat ook zondag ook dan 18 graden. En als ik even verder spiek in de week, dan zie ik ook gewoon dat de kans heel groot is dat de temperatuur boven de 20 graden uit gaat komen. Dus we krijgen nog een staartje van de zomer. Hartstikke lekker. Zometeen kans om een prijs te pakken. Namelijk de vraag is het antwoord. Van mij ontvang je een antwoord. En ik ben eigenlijk op zoek naar welke vraag erbij hoort. Weet je dat? Dan mag je je meteen melden in de studio door te bellen naar 050-3188-288. Of te appen. En wie weet pak je dan nog dat prijzenpakket. Radio Noord. Dat al met een kleine 6 minuutjes. Eerst Jackson 5 na VOF de Kunst.

0: zien, de app van Noord, dat Gerrit lekker aan het genieten is van de muziek. Zit een fotootje dat hij aan het kijken is naar TV Noord.
1: De vraag is het antwoord.
0: En ondertussen gewoon lekker een drankje aan het drinken is. Nou, hartstikke gezellig. Je luistert naar Radio Noord, waar het op dit moment toch wel zover is om eventjes te gaan kijken of je een beetje wakker bent. Of je uit die sta-opstoel kan staan en even mee kan gaan spelen. Het is namelijk tijd voor de vraag is het antwoord. Je gaat van mij een antwoord krijgen. En eigenlijk is het de bedoeling dat jij er een vraag aan koppelt. Nou, lukt dat? En is dat de juiste vraag die ik zoek? Dan maak jij kans op dat prachtige prijzenpakket van RTV Noord. En er zit een paraplu in. En die heb je dan misschien toch wel deze dagen weer nodig. Het kan een beetje onstuimig worden. Maar ja, hartstikke leuk om er dan ook een beetje fashionable bij te lopen, toch? Dus heb je het nieuws een beetje gevolgd? Weet je wat er momenteel een beetje speelt in de regio? Dan mag jij het mij zometeen gaan vertellen. Het antwoord wat je van mij krijgt, waar jij een vraag aan moet gaan koppelen, is Jasper Staal. Welke vraag hoort daarbij? Bel of app de studio 050-3188-288 als jij denkt te weten op welke vraag mijn antwoord aansluit. En mijn antwoord is dus Jasper Staal.

0: Het is misschien niet het eerste liedje waar je aan denkt als je denkt aan Simply Red, maar maakt hem niet minder lekker. This is The Right Thing hier op Radio Noord.
1: De vraag
2: is het antwoord.
0: En ik ga meteen even kijken wie er hangt. Dat is Christa uit Nieuwolda. Een hele goede dag.
3: Ja, goedemiddag.
0: We hadden net elkaar heel eventjes aan de lijn en je zegt eigenlijk, ik ga nooit op vakantie, want ja, ik woon al op een vakantieoord.
3: Ja, precies.
0: Ja, kan je eens omschrijven hoe mooi jouw omgeving is waar jij woont?
3: Ik woon aan het Termunterzeel-Dijp. En een beetje buiten het dorp, aan de rand van het dorp.
0: Ja.
3: En het is gewoon heerlijk rustig hier. En ik heb een prachtige grote tuin. Ja, daar moet je wel wat aan doen. Dat is eigenlijk het enige nadeel van een tuin.
0: En heb je in die jaren ook een beetje groene vingers ontwikkeld of laat je dat doen?
3: Ja, nee hoor. Mijn man doet meest in de tuin, maar ik doe ook wel wat. En ja, we vinden het allebei wel prettig zo.
0: Nou, lekker toch. Je bent gewoon aan het genieten van het plekje waar je zit. Hartstikke goed.
3: Ja.
0: Fijn. Mijn antwoord, en daar zoek ik een vraag bij, dat is Jasper Staal.
3: Ja.
0: En dan ben ik heel benieuwd of jij weet welke vraag daarbij hoort om kans te maken op dat prachtige RTV Noord prijzenpakket. Vertel.
3: Ja, ik dacht dat de vraag zou zijn, wie is de jongste zoon van Ede Staal, die een documentaire heeft gemaakt over zijn vader, die vanavond wordt uitgezonden bij RTV Noord?
0: Dat is een hele mond vol en dat is hem zeker en correct. Ja. Ja, zeker. Ja, vanavond is inderdaad die persoonlijke zoektocht te zien op TV Noord vanaf 6 uur. Jasper die dan inderdaad op zoek gaat naar wat antwoorden. Hij heeft veel vragen, dus hij gaat kijken of dat allemaal lukt. En die documentaire wordt dan hier uitgezonden. Ga je kijken vanavond?
3: Uiteraard.
0: Ja, hartstikke goed.
3: Ja, ik heb ook de hele week geluisterd naar de week van Ede.
0: Ja. Nou, hartstikke lekker. Ja. En jij krijgt in ieder geval op deze zondagmiddag nog een prachtige paraplu opgestuurd. Dan is de vraag natuurlijk, wat ga je ermee doen?
3: Met die paraplu?
0: Ja.
3: Nou ja, gebruiken als het nodig is.
0: Nou, exact.

Goedemiddag, dit is Noord. Angelo hier op je zondagmiddag. En gisteren was ik zelf in de Ziggo Dome. De streamers die zijn daar gaande. En ik vertel je zo meteen even welk liedje mij heel erg was opgevallen. Eentje die je misschien wel kan raden als je veel online zit op TikTok of Instagram. Eerst Kylie Minogue, hier op Noord.

0: de lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
11: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
12: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl. Radio Noord.
15: Je weekend is goud.
16: Met Angelo Wensing.
17: En wat gebeurde er gisteren in de Ziggo Dome? Je hoort het na de Commodores. Die komen eraan. Net als Bryan Adams. Summer of 69 nu op je zondagmiddag.

Nou, een nightshift is helemaal niet hoor. Het is een hartstikke middagshow hier op Radio Noord. Het waren de Commodores. Goedemiddag. Ja, als je de komende dagen toch wel mensen voorbij ziet komen die niet helemaal goed bij stem zijn, dan zou het kunnen zijn dat die naar de streamers zijn geweest in de Ziggo Dome. Daar kwam werkelijk alles voorbij, van meezingers tot guilty pleasures, tot nummers waarvan je denkt, hé, die ken ik helemaal niet. Totdat je het refrein hoort en dan denk je, ah, deze. Dat is zo het lekkere van een concert. Hè. Nou, ik ben er zelf even geweest. Ik was daar gisteravond en eigenlijk is de streamers gewoon precies wat je denkt dat het is. Het is één grote meezingspektakel. Een gigantische kroegenavond. En dan met duizenden mensen die met jou mee gaan zingen. En natuurlijk heel veel artiesten. Ik denk dat er een stuk of 20, 30, 40 artiesten zijn. Iedereen van bekend Nederland die is daar eigenlijk. Dus als je vandaag nog gaat, heel veel plezier. En ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar er is op dit moment een trend gaande rondom het liedje van Ilse de Lange met So Incredible. Ja, influencers die er maken er eigenlijk een dansje op. Ze gebruiken het allemaal onder een bepaald filmpje wat ze dan aan het maken zijn. Zelfs zoveel dat het bekendste liedje van Ilse de Lange, So Incredible, dus terugkomt in de Nederlandse hitlijst.

0: Het is Mariska Hulshoff hier op Radio Noord. Ik hoor je stem nog. Ja, dat is de eerste single van Mariska. En inderdaad, de dochter van Lucas en Gea. En het nummer treedt in de voetsporen van haar ouders. En in Studio Grun, de middagshow, is gevraagd aan haar eigenlijk van... joh, wat vind je daar nou zelf van?
1: Ja, ik hoop wel straks dat ik gewoon Mariska genoemd word.
2: Yeah.
1: Maar ja, ik vind het prima nu hoor. Nou, ik heb eigenlijk altijd wel wat andere prioriteiten gehad. En mijn ouders die hebben mij nooit gepusht. Die hebben altijd gezegd, je moet er zelf mee komen. En dan de laatste jaren is het toch wel steeds meer gaan kriebelen. En ja, steeds meer. En ja, begin dit jaar had ik zoiets van... ja, ik wil nu echt wel wat nou, serieus mee bezig gaan.
0: Radio Noord. En extra vaak dus op Noord. En dit is Jackie Wilson en...

Ze kan zingen, ze kan acteren, maar ze heeft blijkbaar ook nog heel erg veel verstand van American football. Want Tom Cruise krijgt les van haar. Het is Taylor Swift hier op Radio Noord. En even kijken wat we buiten gaan doen. Nou, het is vandaag echt zo'n zondag. Waarbij je vanmorgen dacht, joh, wat ga ik eigenlijk doen? Ga ik naar binnen, ga ik naar buiten? Nou, in principe zou er goed nieuws op komst zijn. Want qua temperatuur is het lekker. Het is zo'n 18 graden, dus je zou een leuke wandeling kunnen maken. Het blijft vooralsnog ook droog. Ook kijkend naar morgen, dan is het enige regelmaat zelfs zondag. Ook dan 18 graden. En later deze week, als ik eventjes mag spieken en ik kijk even naar de temperaturen, dan ziet het er naar uit dat het ook nog eens boven de 20 graden kan komen.

zijn de Dolly Dots. Love Me Just A Little Bit More. Wat heel weinig mensen van mij weten is dat ik eigenlijk stiekem best wel fan ben van de Dolly Dots. En dan met name dit liedje. Ja. Ik sta dan als een soort, ja, wat is het? Als een soort blender. Sta ik er bij mij in de keuken dat mee te blaren. Ik vind het heerlijk. Dolly Dots hier op Radio Noord. En zometeen heel veel leuks op TV Noord. Want Ede Staal, die kennen we natuurlijk van zijn prachtige Groningse liedjes. Maar hoe was het eigenlijk, hoe was hij als vader zijn? Nou, de jongste zoon, Jasper, die weet dat nauwelijks. Hij was pas 3 maanden oud, toen overleed Ede. En in de documentaire Vaderland gaat hij daarom op zoek naar zijn vader. En hij spreekt mensen die hem hebben gekend en duikt in oude beelden en de opnames. En die persoonlijke zoektocht, dat is dus allemaal te zien vanavond om 6 uur op TV Noord.

Wilson Phillips, hold on. Nou, voetbal dan. Even kijken, FC Groningen die wist vrijdag namelijk al 3 punten te pakken tegen PEC Zwolle, werd het 3-0. Ajax die speelde gisteren, het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior in de Eredivisie. Feyenoord die speelde eerder deze middag al en die hebben er flink uitgehaald. Want FC Utrecht werd verslagen in Rotterdam met 5-0. En FC Twente, een echte topper, staat namelijk op het programma tegen PSV, de koploper. AZ speelt ook nog thuis tegen Telstar. Kortom, genoeg voetbal nog te volgen. En dat kan je natuurlijk allemaal checken als je dat zelf wil. Maar muziek, ook hartstikke lekker. No Doubt, hard. En ook Miley Cyrus hoor je nu. We were good.

Het is Miley Cyrus en Flowers en stuur hem vooral ook eventjes wat bloemetjes in de app. Dat zou Dimitris alleen maar leuk vinden. Je hoort hem zometeen na de klok van 3 uur hier op Radio Noord. Waar je ook nog No Doubt gaat horen. Naar hart, dit is Alone op Noord.

0: fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
4: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
8: Topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
9: Ga nu naar Koken en Wonen.
8: In het stadshart van Appingedam.
7: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
13: Radio Noord.
14: Je weekend is goud.
15: Met Dimitris Kops.
16: Goedemiddag, het is 3:03. Je lekkere, luie zondag. Met zometeen muziek van Nina Simone. Ook Vance Joy komt eraan. En dit is Wham!

Vance Joy op Radio Noord en Riptide. Goedemiddag, mijn naam is Dimitris. Welkom, je weekend is goud. Op de zondagmiddag, het is 3:10. Zometeen jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket... met daarin vanmiddag de Radio Noord paraplu. En als de zon weer gaat schijnen, dan kan je de zon zien zakken in de zee... en dan kan je de Radio Noord paraplu ook gebruiken als parasol. Ja, en ook de Radio Noord geurhanger gaat er zometeen uit. Nou, misschien win jij wel vanmiddag het volledige Radio Noord prijzenpakket. Je kan het vanmiddag, dat is helemaal lekker. Binnen 1 seconde kan je het hele pakket winnen. Ja, je mag namelijk meespelen om 3:50 met secondenwerk. En wist je dat het eerste vriendinnetje van Michael Jackson ook zingt? En wie zij is, jij hoort er zo meteen zingen hier op Radio Noord. Het eerste vriendinnetje.

0: Erwin de Vries. Leef het leven. En meer komt eraan, zometeen Somber. Homewrecker. Dr. Alban staat ook voor je klaar. En weet jij nog wie jouw eerste grote liefde was? Ergens midden jaren 70 ontmoetten Stephanie Mills en Michael Jackson elkaar. En het was liefde op het eerste gezicht. De tweede kregen een relatie en Stephanie heeft gezegd dat zij het eerste vriendinnetje van Michael Jackson was. Ja, eerste vriendinnetje ooit, hè? Ja, de twee gingen wel uit elkaar omdat ze het te druk hadden met hun carrière. Maar Stephanie Mills is door de jaren heen altijd positief gebleven over Michael Jackson. Dit heeft ze bijvoorbeeld onlangs nog gezegd in een interview over MJ.
1: So when we became friends and I spent a lot of time with him, I was like in heaven. Because this was Michael Jackson that was on all the covers of Ride On magazine and Ebony and Jet. And he had that big afro and he was so handsome to me. He was so, so handsome. But Michael didn't think he was handsome because he was suffering with some acne things and he didn't like that. And some of the fans weren't too kind to him when they would see him with his acne.
0: Ja, deze nummer 1 hit over de liefde had Stephanie Mills in 1980. Never knew love like this before.

Wist je dat deze Samber nog maar 21 is? En dan al zo'n wereldwijde carrière, wat goed, hè? Samber hoorde je op Radio Noord met Homewrecker. Het is 1:01, het Radio Noord weerbericht. Vraag een afwisseling van zon en wolken. Het is zo'n 18 graden in Groningen. Vanavond blijft het droog, dus je zou nog even een wandeling kunnen maken. En morgen ook zon en wolken in de mix. Morgen blijft het droog, een graad warmer. 19 graden morgen in Groningen.

Nou, ik zou er niet onder gaan staan, dan word je nat natuurlijk. The Waterfall, Wendy en Lisa, hier op Radio Noord. Trouwens, als je onder de waterval gaat staan, dan heb je hem nodig. De paraplu. En die kan je zo meteen winnen. Niet zomaar een paraplu, namelijk de Radio Noord paraplu gaat er zo meteen uit. Misschien wel naar jou. En ook in het Radio Noord prijzenpakket vanmiddag de Radio Noord geurhanger. Nou, is dat even lekker voor de zondagmiddag. Een frisse geur. Zometeen kan je het hele prijzenpakket binnen 1 seconde winnen. Want om 4:10, en dat is al zometeen, om 4:10 mag je meespelen met secondewerk. Laat dan een seconde horen van een plaat. En de vraag is, welke plaat is het? En een seconde is kort. Dus zet die radio alvast maar een tandje harder. Kan je het goed horen zometeen.

Het is 4:10. Het is hoogste tijd voor secondewerk op Radio Noord. Elke zondagmiddag om 4:10 maak je binnen 1 seconde kans op dikke prijzen. Vanmiddag bestaat het Radio Noord prijzenpakket uit de Radio Noord paraplu. Bij zonnige dagen ook te gebruiken als parasol. En ook de Radio Noord geurhanger in het prijzenpakket. Allemaal voor jou. Als jij binnen 1 seconde weet te raden welke plaat ik zoek in secondewerk. Ik heb een seconde geknipt uit een plaat van vroeger. 1982. Ja, dat is lang geleden. Hij kwam tot nummer 3 in de top 40. Maar ja, welke plaat is het? Hier een seconde van de plaat. Oeh. Weet je hem nu al of wil je hem nog een keer horen? Hier komt hij voor de laatste keer. Ik vraag aan jou, welke plaat is dit? Als je het denkt te weten, mag je het appen of bellen. 050-3188-288. Bel of app met het telefoonnummer 050-3188-288. Als je het goede antwoord hebt op secondenwerk, maak je kans op het Radio Noord prijzenpakket. De paraplu en de geurhanger, ze liggen voor je klaar. Maar ja, van welke plaat heb je zojuist 1 seconde gehoord in secondenwerk? Laat het maar weten, bel of app. De studio van Radio Noord kan je bereiken op 050-3188-288.

0: fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
17: Radio Noord. Je weekend is goud.
18: Met Dimitris Kops.
19: Hij is lastig vanmiddag, de opgave van secondenwerk. Zometeen hoor je hem nog een keer en maak je automatisch kans op het Radio Noord prijzenpakket. Waar je Groningen hoort. En dit is Level 42.

Get it right! Ilse de Lange hier op Radio Noord. Het is 4 minuten over 4. Zeg ik 4 minuten over 4? 10 minuten over 4 is het alweer. Ja, ja, ja, ja, ja. En er ligt klaar het Radio Noord prijzenpakket. Met daarin de paraplu en ook de geurhanger van Radio Noord. Allemaal voor jou als je weet welke plaat ik zoek in secondenwerk. Ik heb een seconde geknipt uit een populaire plaat. Een plaat van jaren geleden. Hij kwam tot nummer 3 in de top 40 in 1982. Maar ja, welke plaat is het? Laten we even gaan luisteren naar de opgave van secondenwerk. Hier komt ie. Patricia Dalem uit Niekerk die stuurde: hoi Dimitris, het is Bad van Michael Jackson. Dat is niet goed. Nee. Dennis uit Groningen denkt Robbie Williams met Rock DJ. Ook dat is niet goed. Er kwam ook nog een appje binnen, de Fine Young Cannibals. Nee, is niet goed. Paul Young is ook niet goed. Ik zal een tip geven. Toppie op joppie. 1, 2, 3. Heel goed. Goed, de titel en de artiest wil ik graag van je weten. Van de plaat die je zojuist hebt gehoord in 1 seconde. Het antwoord op secondenwerk vanmiddag is welkom. Je mag bellen of appen met de studio van Radio Noord. 050-3188-288. Dat is 050-3188-288. Bel gezellig mee op zondagmiddag. Of app gezellig mee. En kom je zo meteen in de uitzending met je goede antwoord. Dan is er voor jou hoor het Radio Noord prijzenpakket. Met daarin dus de Radio Noord paraplu. En ook de Radio Noord geurhanger. Maar ja, welke plaat heb je gehoord? Denk je het te weten? Bel of app maar. 050-3188-288. Dit is R.E.M.

0: Dit is Radio Noord, zondagmiddag. Je weekend is goud. Met aan de telefoon Harold. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Uit Eelde.
1: Klopt, helemaal.
0: Hoe is het in Eelde op zondagmiddag?
1: Winderig, maar zonnig.
0: Oh, lekker.
1: Heerlijk.
0: Ja, heb je nog genoten van de zon dan?
1: Wij hebben net even lekker buiten gezeten in het zonnetje uit de wind.
0: Kijk eens, in de eigen tuin?
1: In de eigen tuin.
0: Zo, en wat zie je dan in de eigen tuin?
1: Op afstand wat mensen op fietsen, wandelaars, auto's. Heel, wat is het dan?
0: Heel Eelde.
1: Wel een beetje.
0: De bloemencorso is niet langs geweest vandaag.
1: Nee, dat was vorige week.
0: Ja, dat was vorige week inderdaad. Ja, ja. Ben je er nog heen geweest?
1: Nee, dit keer niet. Was niet in de buurt.
0: Niet, maar je woont toch in Eelde?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar ja, ik was niet thuis dat weekend.
0: Oh, je was zelf niet in de buurt?
1: Ik was niet in de buurt.
0: Oh, nee, ja, goed, dan begrijp ik dat je er niet heen bent geweest.
1: Volgende keer weer.
0: Volgende keer weer. Hey Harold, we spelen hier op zondagmiddag secondenwerk. Ik heb een seconde geknipt uit een plaat van een paar jaar geleden. Nou, heel wat jaren geleden. 1982, nummer 3 in de top 40. En de vraag is, welke plaat is het? Ik zal hem nog één keer laten horen. Dit is hem.
1: Dat zijn de Tramps.
0: Zeg je nou?
1: Voortops. Nee, dat zijn de Voortops. Gekheid, de Voortops.
0: Nee, maar, dat zijn de regels van het spel. Het eerste antwoord moet ik noteren.
1: Oké, nou, dan houd het op. Ik denk, we gaan het even leuk doen, maar dat doen we dan niet.
0: Nee, sorry. Het klopt inderdaad. De Voortops, Don't Walk Away.
1: Een tijdje geleden, 1982.
0: Ja, dat is inderdaad lang geleden, Harold. En ik mag je feliciteren, want je krijgt het Radio Noord prijzenpakket.
1: Super, dankjewel.
0: Ja, de paraplu zit erin. Ook te gebruiken als parasol van Radio Noord. En de geurhanger komt jouw kant op.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik laat me verrassen.
0: Ja, dus nooit meer vieze geurtjes in de buurt.
1: Nou, hoe mooi is dat?
0: Dankzij Radio Noord. Hey, we gaan de Four Tops ook even draaien. Terug naar 1982. Kan je meezingen?
1: Laten we dat maar niet doen vandaag.
0: In je hoofd wel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hartstikke goed. Geniet ervan, Harold. Fijne dag.
1: Ik zie je uitzending verder.

Mars en On My Soul op Radio Noord. Het is 1:05. Goedemiddag, Dimitri is hier zo. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Het is zo'n 18 graden in Groningen. Vanavond blijft het droog, dus je kan nog een wandeling maken vandaag. En morgen eigenlijk hetzelfde weer als vandaag. Zon en wolken in de mix en dan 19 graden. Tonight.

0: Dit is Radio Noord.
1: Op zondagmiddag.
0: Heb je wel eens last van je buren? Dat ze herrie maken? Of ja, andere overlast dingen van je buren? Je zal de buurman of buurvrouw van Alicia Keys maar zijn. Nee, dat wil je echt niet, want Alicia Keys heeft een hobby. En die hobby die voert ze het liefst midden in de nacht uit. En het geeft nogal veel lawaai. Wat Alicia Keys 's nachts uitspookt, hoor je zo meteen hier op Radio Noord. Net als James Arthur, hij komt eraan. Ook Talk Talk. En nu, Womack & Womack. Je weekend is goud op Radio Noord. Met deze klassieker, Teardrops.

0: Talk Talk.
1: Such a shame. Radio Noord, heb jij last van je buren? Bijvoorbeeld omdat ze kinderen hebben en die rennen de trap op. En dat geeft nogal lawaai. Of je hebt andere overlast. Een buurman die de hele dag haai is. Die staat lekker te blauwen op het balkon. Maar ja, dan zit jij in de lucht natuurlijk. Dat kan ook. Je zal de buurman of buurvrouw van Alicia Keys zijn. Alicia Keys heeft een piano. En het liefst speelt ze midden in de nacht op haar piano. Maar dan heb je dus één mazzel. Alicia Keys is niet van dit werk. Niet van keiharde piano. Alicia niet. Nee, als Alicia Keys achter de piano zit, en dat doet ze regelmatig, dan pakt ze het. Rustig aan. Dan speelt ze dit. Ik weet niet of je zo wakker gemaakt wil worden door je buurvrouw die piano zit te spelen midden in de nacht. Maar het is wel een mooi pianospel.
2: Ja, dat wel.
1: Alicia Keys. Achter de piano. En ze pakt de microfoon er ook bij en gaat zo meteen ook nog een moppie zingen. If I Ain't Got You. Nu op Radio Noord.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten.

0: Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor...
5: Great.
4: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 5 uur.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
7: Voordeelhaartjes.nl. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: Voordeelhaartjes.nl.
7: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Radio Noord.
1: Je weekend is goud.
9: Met Dimitris Kops.
10: En zometeen kies jij hem uit. De grunnige Duizend Klassieker wordt een speciale vandaag. Ja, ik vertel je er zometeen alles over.

0: presenteert...
1: een klassieker uit de Grunniger Duizend.
2: Van de eerste kerstdag tot en met Oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De Grunniger Duizend, de 1000 beste liedjes volgens Stad en Ommeland. En vorig jaar in de editie van 2025 stonden deze twee platen van Ede Staal in de Grunniger Duizend. Op plaats nummer 1, het nog nooit zo donker west.

0: bovenaan.
1: En op nummer 7, Mien Toentje.
0: Mien wijkschil de boom, die kon zo slecht op. En de strutters spreekt naar binnen op. Wat is mooier dan een hoeske met een mooie.

Ja, deze twee platen van Ede Staal zijn de hoogst genoteerde platen van Ede Staal in de Gunnige Duizend van 2025. Ede Staal staat in totaal 34 keer in de Gunnige Duizend van 2025. En vanavond om 6 uur is de nieuwe documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal te zien op TV Noord. En vandaar Ede Staal dus in de Gunnige Duizend klassieker vandaag. Maar de vraag is, welke van deze twee wil je zometeen in zijn geheel horen? Wil je de nummer 1 horen, het nog nooit zo donker west, of de nummer 7 van de Gunnige Duizend van 2025? En dat is Mien Toentje. Als je stemt, dan maak je meteen kans op een leuke prijs van Radio Noord. Namelijk de Radio Noord tas heb ik hier voor je liggen. En ik ga je favoriete Ede Staalplaat draaien. Dus laat het maar weten. Welke Ede Staal moet ik zometeen draaien? Mien Toentje of het nog nooit zo donker west? Je mag nu bellen of appen met de studio van Radio Noord op 050-3188-288. 050-3188-288.

0: Noord presenteert...
1: een klassieker uit de grunniger duizend. Harm-Jan, goedemiddag.
2: Mooi, me. Hoe is het?
1: Ja, gaat lekker. Met jou dan?
2: Goud.
1: Ja, heb je een mooi weekend gehad?
2: Ik heb misschien een weekend, weet je wel.
1: Ja, wat heb je gedaan dan?
2: Gisteren nog terug naar de Wem in Pekel. En vandoor naar de herfstmarkt in Boertanger.
1: Naar de herfstmarkt geweest in Boertanger?
2: Ja.
1: Lekker. En ga je dan ook nog naar de kerstmarkt of heb je heel Boertanger nou wel gezien?
2: Nee, wie gewoon elk jaar met de markt is gewoon weer mijn papa, mama, ik.
1: Ja, en als er zometeen kerstmarkt is in Boertanger, dan komt het er ook weer aan?
2: Ja, dan gaan we ook weer in.
1: Oh, dan ga je ook weer heen?
2: Ja, wie gewoon eigenlijk elke keer de markt is, dan gewoon wie wel in.
1: En hoe vaak is de markt dan in Boertanger?
2: Dat weet ik zo niet, hoor.
1: Maar ongeveer per jaar?
2: Oh, 5 keer denk ik.
1: Oh, je gaat 5 keer naar Boertanger in een jaar?
2: Zoiets.
1: Nou, dat is wel gezellig toch, hè? Ja.
2: Dat dacht ik ook.
1: Ja, en dan ook nog een kerstmarkt in Duitsland, of dat niet? Sla je dat over altijd?
2: Nee, soms ligt er net de maan waar we het down hebben.
1: Ja, ja, begrijp ik. Dus, nee, helemaal leuk. Hey, en je hoorde in de auto de Gunnige Duizend klassieker. Want van eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. En ga je hem ook weer horen, de Gunnige Duizend. De 1000 beste liedjes volgens stad en omland. Heb jij wel eens gestemd op de Gunnige Duizend, Harm-Jan?
2: Ja, 2 mol.
1: Oh, dat is mooi. En we zouden het nou heel leuk vinden als je dit jaar ook weer stemt op de Gunnige Duizend.
2: Ja, gewoon
1: we
2: dat dan nou.
1: Hartstikke mooi, want de tijd van de Gunnige Duizend komt ook weer langzaam dichterbij. Het duurt nog wel een paar maanden, maar het gaat weer komen natuurlijk. En dan, ja, dan mag jouw stem ook niet ontbreken, hè?
2: Nee, inderdaad.
1: Nee. Hey, ik heb 2 platen van Edie Staal uit de Gunnige Duizend van 2025 gepakt. De 2 hoogst genoteerde platen van Edie Staal, want hij staat er 34 keer in. Op nummer 1 staat het nog nooit zo donker was, dat is deze.
3: Het nog nooit zo donker was, of het werd altijd wel weer licht.
1: En Mien Toentje, die staat op nummer 7.
4: Wat is mooier dan hoeske met een mooi lapje grond? Wat is beter dan de kunstmis? Ja, daar wou je niet haast rond.
1: Ja, nu is de vraag, welke van deze 2 wil je helemaal horen?
2: Dat is Mien Toentje, model.
1: Mien Toentje, ja, het heeft ook de meeste stemmen gekregen.
2: Ik.
1: Kijk, niet heel overtuigend. 58% van de Radio Noord-luisteraar wil op dit moment Mien Toentje horen. Maar goed, het is een meerderheid. Dus ik ga die plaat draaien, Mien Toentje. Jij krijgt een prachtige prijs, namelijk de Radio Noord-tas ga ik opsturen naar je.
2: Dankjewel.
1: Ja, en ik wil je ook nog even attenderen op het feit dat het Ede Staalweek is geweest hier bij Radio Noord. We stonden stil bij de 40ste sterfdag van Ede Staal. En vanavond op TV Noord, Vaderland in het spoor van Ede Staal, een nieuwe documentaire.
2: Ja, gewoon dat toch 10.
1: Dus dan kan je om 6 uur kan je die bekijken op de TV.
2: Ja, gewoon dan.
1: En nu de radio hard voor Mien Toentje, hè?
2: Alsjeblieft.
1: Harm-Jan, fijn weekend nog. Doei.

see you when I get there. Radio Noord, 6:06 is het. Dit is het Radio Noord weerbericht. Een afwisseling van zon en wolken. Het is nog zo'n 16 graden in Groningen momenteel. Vanavond blijft het droog en morgen zon en wolken in de mix. Ook droog en zo'n 19 graden. Zometeen doe maar, dit is Bente.

Het is 17:45. Zometeen om 18:00 iets heel speciaals op TV Noord. Praat je zo bij. En muziek onderweg van Marco Borsato. Tess Menartje komt eraan. En nu Chariot. Dit is Gavin DeGraw op Radio Noord.

Desmond Archer op Radio Noord. Sleeping Satellite. Het is bijna 6 uur. Zometeen om 6 uur de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal op TV Noord. Vanaf 6 uur wordt die docu voor de allereerste keer uitgezonden op televisie. En in de film gaat Jasper op zoek naar zijn vader die 40 jaar geleden overleed. Ede Staal. Zometeen dus te zien op TV Noord. Hou je de radio aan, dan krijg je de avond van Noord hier. Non-stop de beste muziek met onder andere Maroon 5, The Jacksons. Ik zie ze al staan hoor. Shanna Spyro, Melanie C, Never Be The Same Again. Leuk. Ook Frank Boeiengroep, Ella Langley, John Denver en veel meer. Dus dat wordt even een keuze maken. Hè? Ga je voor Radio Noord, non-stop de beste muziek, of ga je voor TV Noord, documentaire.

0: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 6 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Noord.
2: De avond van Noord.
7: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
8: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Radio.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven.

0: Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Met Arriva oder Hunzelblas.
1: Na, schau mal, du noch ein Kehr.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog

0: gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.